0: info@prosfm.be.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
2: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
1: Maar ook via FM 88.8.
2: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: En DAB+.
3: Pros FM.
2: Radio Pros. Jouw muziek.
1: Jouw radio.

0: jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio Pro's. Jouw muziek, jouw radio.

er zo graag samen slenterde. Zo nu en dan het geritsel van mooie palmbomen. Luisterend naar het zomerse geluid van de krekels. Maar vooral genietend van elkaar op dit heerlijk stukje aarde. De laatste zonnestralen van de voorbije dag lieten zich nog even zien en voelen. Dat heerlijke moment samen zullen we nog heel lang komen.

0: Het huis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur. De dozen staan klaar, maar ik ben het nog niet. Alles kent hier zijn plaats, zelfs mijn verdriet. Waar ik ook ga, het is jou dat ik zie. Laat me niet los, blijf nog wat hier. Want de dozen staan klaar.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, goedemorgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

Radio. Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
1: Pros FM.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
5: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
4: Maar ook via FM 88.8.
5: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
4: En DAB+.
6: Pros FM.
5: Radio Pros. Jouw muziek.
4: Jouw radio.

0: Zeg, Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Tis justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral

0: goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Jouw muziek.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Mogelijk zit er dan toch een akkoord over de oorlog in het Midden-Oosten aan te komen. Volgens Amerikaans president Trump worden de laatste punten besproken. Er zou onder meer sprake zijn van een heropening van de straat van Hormuz en zou Iran grotendeels toegezegd hebben om de voorraad verrijkt uranium op te geven. Iran zelf heeft officieel nog niet gereageerd. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Journaliste Aagje van Tomme van op het filmfestival van Cannes.
2: Dat deze twee acteurs samen de prijs hebben gewonnen is heel terecht, want ook in de film voel je de chemie tussen hen beiden. Ze versterken elkaar, de een wordt beter door de andere en vice versa. En dat is natuurlijk ook wel de verdienste van regisseur Lucas Dont, die meteen zag dat hij met deze twee jongens goud in handen had.
1: De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. En een waanzinnige ontknoping in play-off 2 van ons voetbal gisteravond. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standard. Dat stond, voor de laatste speeldag, nog aan de leiding. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de vijfde uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standard, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. Verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. Zonnig en zomers warm vandaag, maxima tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Dit is Radio Pros. ProsFM 88.8 via internet. Radiopros.be. Of digitaal via DAB+.
4: Wakker worden in het weekend. Dat doe je bij Radio Pros met onze vroege vogel. Chris van Dijk.

Zo vrienden, een hele goede morgen. Chris van Dijk live van in studio. En dat allemaal hier in Helderheim in onze groene villa. Hè? Welkom bij Pros Radio. Ja, Vroege Vogels live vanuit Helderheim natuurlijk.

Ja, we gaan het gezellig maken, hè. Het is zondagmorgen. Iets na 7. Chris van Dijk live van in de studio. Je kan bellen of sturen naar onze radio natuurlijk. Hier is Frans Bauer. Ai, ai, ai. Un beetje amore. Welkom, goedemorgen.

Ja, buiten is het al een 17 graden. En we gaan op naar de 30, hè. Deze namiddag. En ja, het zal weer een zwoele avond worden. Hier is Dana Winner en Piet Veerman. One Way Wind. Maar we gaan het in het Nederlands brengen, hè. De westenwind. Lekker vertoeven aan ons zeetje, hè. Ja, welkom.

Piet Veerman en Dana Winner. One Way Wind. Of Westenwind, hè. Ja, we gaan heel gezellige muziek gaan draaien deze morgen tussen 7 en 9 bij Vroege Vogels. Met Chris van Dijk natuurlijk. Als dat gebeurt. Dit is voor jullie Ingeborg.

Alles dat gebeurt, zie me dan graag. Ingeborg. En dat hier allemaal in Vroege Vogels met Chris van Dijk. Hier bij Proost Radio. En we moesten een plaatje gaan draaien. Hey Vroege Vogel, graag een plaatje van André van Duin. En ja, de groetjes uit Oostende. Dus je kunt nog altijd sturen of bellen. En ja, sturen kun je via onze app en bellen via onze telefoon. 070 22 22 50. De Vroege Vogels live voor eenmaal. Omdat het een, ja, het is een raar weekend, hè. Hier is Voor Onze Raf in Oostende. Als de zon schijnt, André van Duin, welkom. Yep.

zo heel speciaal, hè? Voor onze Raffermoeze, ginder in Oostende. Ja, hij kan hier niet tegen de warmte, dus moet hij naar de zee gaan, hè? En ja, weet je wat ze daar zeggen tegen hem? Hier is Jimmy Frey. Ja, Vermoezen op pad, dat is gevaarlijk, hè? En dat ginder in Oostende. Ze noemen me een playboy. Ik heb

0: Bros FM.
1: De radio met eigenheid.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
4: Het roodborstje, de zwaluw, onze huismus of zelfs de kou. Ben jij ook een vroege vogel? Dan is er bij Radio Pros op zaterdag en zondag van 7 tot 9

De nieuwste van Chris Bauer. En vanavond zijn event, hè? Ja, ja. Wat zegt dan Louis Fillon? Waar is dat vogeltje? Welkom vrienden, vroege vogels. Met Chris van Dijk. Van

Zo, dat was Corina, hè? Een bandolero. Ja, we zijn nog altijd steeds live. Dat uit de Groene Villa hier in Heldergem. We moesten een plaatje draaien en dat komt vanwege Luc uit Assen. Eentje van Wiltura. En hij heeft daarmee ook aan iedereen de groeten. En een zonnige dag toegewenst, hè? Groeten terug, Luc, hinder in As. En hier is Wiltura, een huisje in Montmartre. Welkom bij Vroege Vogels.

Ja, heel wat dichters en heel wat schrijvers hebben daar destijds gewonnen. Een huisje in Montmartre, heel speciaal voor Luc uit Assen. En de volgende sturen we naar Aarschot, daar zijn ze ook al vroeg wakker. De hele wereld mag het weten, heel speciaal voor Molly. Voilà, het is zondag en het is een zonnige zondag. Welkom hier bij Proost Radio. Chris van Eijk met zijn hele vroege vogels, hè.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerste, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Frans.
1: Jouw muziek, jouw radio.
2: Wat als je in het weekend wakker wordt door de geur van vers gemaakte koffie, de gedachte aan een eitje bij het ontbijt, misschien wel een croissant of zelfs twee? Dan zou het kunnen dat je nog droomt.
3: FBI, open up!
2: Er is namelijk maar één zekerheid. Op de radio is er al Chris van Dijk. Met Vroege Vogels. Elke zaterdag en zondag tussen 7 en 9.

Ja, een hele sympathieke heer, hè? Frank Galan en zijn parels van de zee. En onze Raf Vermoeze, die is schelpjes aan het zoeken. Kinderen in Oostende, amai zeg. Als de dag van toen. Mama's jasje. Peter van Laat en zijn bende. En dat allemaal hier in Vroege Vogels. Chris van Eyck op Radio Pros natuurlijk.

heeft toch zo'n hele speciale stem, hè? Mama's jasje was dat, Peter van Laat. En zijn bende. Als de dag van toen. En eenmaal in je leven, hè? De zangeres zonder naam, Marco.

eenmaal in je leven, de Zangers zonder naam. En hier is Stan van Samang. En we gaan het wat rustiger aan doen, hè. Een ster.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: activiteitenkalender.
1: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Jouw muziek, jouw radio.
5: Wakker worden in het weekend. Dat doe je bij Radio Pros met onze vroege vogel, Chris van Dijk.

Ja, de levensgenieter van Chris van Dijk, hè. Ja, ja. We moeten ervan profiteren, zeggen ze. Hier is Luc Steno. Welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels. Hier bij Radio Pros. Hij speelde accordeon.

Hij speelde accordeon, hè? In de tijd veel gedraaid op alle radiostations en op ieder feestje. Luc Steno. De zomerse geluiden op de radio. En dat allemaal in Vroege Vogels. 90 graden buiten. En we gaan erop naar de 30, hè? Tjalala, Barkaal. Het was zo.

En tot op de laatste noot kregen we ze te horen. De volgende moest ik heel speciaal gaan draaien voor Rooske. Zij stuurde me een berichtje. En het, ja, het moest er eentje wezen van Danny de Rover, hè. En naar het schijn komt hij straks nog langs. Ik voel je hart.

man blij gemaakt, hè? Met Danny erover. En ik voel je hart. En ik kreeg een telefoontje uit Brakel. En Timmerman Wim, die vroeg deze aan. Ambiance op de radio, hè? Met de engelbewaarder. Marco Schuitmaker. MUZIEK

Zo, en ik denk dat ze in Brakel aan het dansen zijn, hè? Op de Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Aangevraagd door Timmerman Wim. Ja, ze hebben vertrokken. Ja, we gaan er nog een bij doen. Dolores.

Dino Kraus en zijn Dolores. En we krijgen nog een berichtje binnen. Hey Chris, draai in ze. Wat heb jij een lekker lijf. Dat is zeker voor de Jos in Bornem. Steve Tielis. Ja, dan ben je anders op de radio. Hè. Dat moet kunnen, op een zondagmorgen. Welkom vrienden, Chris van Dijk.

0: Die swingt op 88.8 FM.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
4: Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: De Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 23 mei. DJ Peter laat u inleven in de muziek van vroeger en nu. Zing en dans mee op deze topavond.
2: Dit is
3: Radio Pros.
2: Met Chris van Dijk.

Ja, dat was er eentje uit de oude doos, hè. Tony Bos en Zingina, Lolo, Brigitta. En deze werd in der tijd zot gedraaid hier bij Proost Radio. En we gaan ze nogmaals draaien voor jullie, hè. Esmeralda en de Lengos. Welkom in Vroege Vogels. En Chris van Dijk blijft erbij tot de klok van 9 uur.

Ja, waar is die tijd, hè? De Lengels en Esmeralda. Dan gaan de lichten uit. Ah, we gaan even uitblazen. Arne Jansen, straks komt er nog veel meer.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bluesstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Radio Bas. Jouw muziek.
6: Jouw radio.
7: Het roodborstje. De zwaluw. Onze huismus. Of zelfs de kou. Ben jij ook een vroege vogel? Dan is er bij Radio Pros op zaterdag en zondag van 7.

Zo, dat was Toost, hè? En ik schreef het van de duiken dat op een zondagmorgen in de Vroege Vogels met Chris van Dijk. En ik moest een plaat gedraaien op een tafel en op een podium. Hier is Giovanni.

0: troven.
1: Ja, op een tafel of op een podium, hè? Yo, Valli. Rizky, ga je eens Thomas Julien gaan draaien? Dat gaan we zeker doen, hè? Hier is de Klompendans. Ja, het programma loopt stilaan op zijn einde, hè? De mensen van een bijtradio zijn de studio al binnengewandeld. En het belooft de mooiste te worden, hè? Het gaat een drukke voormiddag worden. Hier bij Proost Radio. Blijven luisteren en bellen straks 070 22 22 50. Of reageren via onze app. We gaan er nog een 2 of 3 op jullie loslaten. We

Zo, dat was de klompen dan, hè? Van Thomas Julien. Of Julien. Ja. Zo, vrienden, ik neem afscheid van jullie. Ik ben er, ja, aanstaande vrijdag terug bij, hè. Dat met de Studio NL. Ik geef nu het woord over aan de vrienden van, ja, Ontbijtradio, hè. En dat is Peter Schepers. En onze Ed van Bever, ja, heeft zijn zakdoek nog in zijn handen. Zeg, het is niet waar, hè. Ja, Dender zakt. Ja, kan er ook niet aan doen. Zo weet je, ja, veel moed, hè, jong. En blijven luisteren, vrienden, naar Proost Radio, hè. Help.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: In de VS is het Witte Huis kort in lockdown gegaan door een schietincident. Een man van 21 opende het vuur op agenten aan een controlepost van het Witte Huis. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. Agenten van de geheime dienst konden de dader neerschieten. Die overleed later in het ziekenhuis. Wat het motief was, is onduidelijk. België boven op het filmfestival van Cannes. Emmanuel Macquia en Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, hebben de prijs voor beste acteur gewonnen. Leuk detail, Macquia had voor Coward nog nooit geacteerd. Je hoort Lucas Dont.
2: Toen ik Emmanuel op de koers van zijn school ben tegengekomen, ik had onmiddellijk een zwak voor hem. Ik had het gevoel dat hij heel veel mensen zou kunnen raken. En zeker toen dat Valentin dan bij is gekomen en dat ik eigenlijk de magie in dat duo zag, toen ben ik wel helemaal overtuigd geraakt dat dit de juiste keuze voor de film zou zijn, ja.
1: Coward greep wel naast de Gouden Palm. Die is voor de Roemeense regisseur Cristian Mungiu met zijn film Fjord. Maar dat laat Dont niet aan zijn hart komen.
2: Weet je, als regisseur kun je niet meer anders dan ongelooflijk trots zijn als je twee hoofdacteurs. En zeker, ze zijn jong, ze zitten vol energie. Ze zijn voor mij voorbeelden van een nieuwe generatie. En ik ben vooral heel, heel trots op hen.
1: Nog op het filmfestival kreeg de Brusselse Virginie Efira de prijs voor beste actrice en de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maar kreeg de prijs voor beste scenario. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Doelman Matthias Piklak reageert.
3: Het is onbeschrijfelijk, het is onwerkelijk wat hier gebeurd is. Ik had even gemist hoeveel extra tijd het was, dus ik vroeg het nog even aan de scheidsrechter. Ja, en dan vanaf dan was het aftellen. Deel het achter me kijken van hoe lang het nog was. En dan was het aftellen tot het laatste fluitsignaal. En dan kwam er heel veel los, heel veel emotie los, persoonlijk bij mezelf. Ik heb dit soort moeilijke momenten gehad, maar ook hele leuke momenten. En om dit met deze club te beleven is, ja, dat is een droom.
1: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. Nog in het voetbal, in play-off 2 dan, was het een waanzinnige ontknoping gisteravond. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaard. Dat stond, voor de laatste speeldag, nog aan de leiding. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standaard, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. En de Brit George Russell vertrekt vanavond van op de pole position in de grote prijs Formule 1 van Canada. Russell was nipt sneller dan zijn Italiaanse ploegmaat Kimi Antonelli. De Australiër Oscar Piastri en de Brit Lando Norris vertrekken van op de 3e en 4e plaats. Zonnig en zomers warm vandaag, maximaal tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Ontbijt Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
5: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
6: 070 222 250.
7: Pros, goedemorgen.

0: Het blijft een fijne plaat van de broer van Michael Jackson, Jermaine Jackson en Pia Zadora. En When the Rain Begins to Fall. Dat is een mooie plaat met zo'n school weer te beginnen natuurlijk. Hè.
1: Dit is Radio Pros.
0: Nog altijd.
1: De gezelligste radio. 24 uur per dag. 7 dagen op 7.
0: Een hele goede morgen. Dit is Ontbijt Radio. Tot 1 uur of 12 zijn we er ook op Pinksteren vandaag. Dus vandaag is Pinksteren. Goedemorgen.
2: Ja, het is Pinksteren, ah, ja.
0: Ja. Dat ik die mis ben. Want, vroeger wist ik dat beter, maar nu... Ja,
2: man, toch? Ja.
0: Het zijn er niet veel meer dat naar de kerk gaan. Dus ja. Ja. En uit je bed geraakt na de match van Dender.
2: Maar het ligt nog altijd zwaar op mijn maag, moet ik zeggen.
0: Dat zal wel de slogan.
2: Ja,
0: het is wel spijtig. Ze moeten naar tweede klas degraderen blijkbaar. En,
2: Kansen gemist.
0: Ja, maar ja, het is wel een kleine gemeente die meedraait in een eerste klasse. Ja, dus het geld is er ook niet zoals bij de grote ploegen. Dus,
2: dat is het, eigenlijk.
0: En de goeie, die verkopen ze dan. Hè.
2: Ja. Inderdaad.
0: Oké, maar wij gaan ons daar niets van aantrekken. We gaan vandaag goede muziek draaien en jullie kunnen ook bepalen welke muziek. Gewoon even bellen. Hè.
2: Ja, 070-22-2250.
0: Hebben we vandaag twee mensen die op bezoek komen. En ik hoop dat ze hier geraken, want we moeten wel meegeven. De Heldergemstraat in Heldergem is afgesloten wegens een rommelmarkt. Dus het is niet gemakkelijk om hier te geraken van de kanten van Zottegem en Aijgem en Erpenmeren. Het is de gele tour, alom rijden, hè? Maar je kunt er wel geraken. Maar het is niet gemakkelijk,
2: GPS.
1: Dit is Radio Pros. Ontbijt Radio.
0: Ja, deze is speciaal voor onze Chris van Dijk. Die moeten we nog bedanken voor de vorige twee uurtjes. Hij was hier trouwens live in de studio van 7 uur deze morgen.
2: Dat is een vroege vogel, hè?
0: Hij kon niet goed slapen.
2: Ja.
0: En speciaal voor hem. En hij gaat hier voor ons een dans gaan doen, hè? Sexy als hij danst.
2: Ja, maar uit.

0: Fijne muziek op een fijne radio, op de enige echte radiopros. Dit was Marianne Rosenberg en ik ben wie doe. En ondertussen hebben we heel wat verzoekjes binnengekregen.
1: Inderdaad, er zijn een aantal verzoekjes al binnengelopen op deze zondag, uiteraard, vrienden. Goedemorgen Peter en Etje, graag een plaatje van Marianne Weber met Hartje van Goud. Dat voor jullie, ook verder voor Nancy, ook verder voor, even kijken... Voor Nancy en Jos, jawel. Verder ook nog voor Sylvieke, voor Johan en Frida. Ook voor Ronnie, mijn zus Marijke en de luisteraars. Een fijne Pinsterweekend. Groetjes en een dikke knuffel vanwege Molly.
0: Het is vandaag Pinksteren, inderdaad. Ja. En wat betekent Pinksteren, weet je dat?
1: Man, nee.
0: Ik zal het straks eens opzoeken. Ja. Als iemand weet, mogen ze altijd bellen. Ja. 070 22 22 50. Ja. Dat is ook de lijn waar je live op de radio mag komen.
1: Ja, zeker.
0: En je mag je zegje doen op de radio. Hè. Mm-hmm. Een plaatje aanvragen en zo. Dus,
1: altijd plezant, hè?
0: En een berichtje sturen via de app kan ook, natuurlijk. We gaan eerst de plaat draaien. Speciaal voor
1: Molly.
0: Ons Molly.
1: Ja,
0: ons Molly.
1: Inderdaad.
0: En dat was de plaat Hartje van Hout. Voilà. Van links naar rechts, van boven naar onder.
1: Voilà, zie.
0: Van achter naar

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jaren en jaren onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Dat is een stukje van een hele mooie plaat van Roy Payne en Kessera Guanita. Allemaal hier bij Radio Pros in Ontbijt Radio. We moeten even overschakelen, ja, want wij hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Pros.
1: Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Peter, Ed en Chris. En ja, iedereen daar.
0: Goedemorgen, Rafje.
1: Dat is de Raf, zie.
2: Ja, ja. Waar?
0: En, alles goed met de Raf?
2: Ja, ja.
0: Al goed wakker, precies.
2: Ja. Het valt mij uit.
0: Ja, maar hij slaapt om 8 uur al s'avonds, dat is waar. Ja.
2: Gisteren was het een beetje louter.
0: Ja? Ja.
1: Zit jij aan de zee? Ja, ja. Rafke, zit jij aan de zee nu?
2: Ja. Ja. Erko.
1: Ah, Erko.
0: Hoe Erko?
2: Ja, ja.
0: In uw living, Erko.
2: Op dat kamer die heen.
0: Ja, op dat kamer. Oeh, je zit aan de zee. Wat zit jij aan de zee te doen?
1: Ja.
2: Ja. Ah, veel strandbaar zijn.
0: Veel strandbaar zijn.
1: Ja.
0: We zijn met de trein toch niet met de auto?
2: Met de auto, dat een keer hoe kost dieren.
1: Hola, zeg.
0: Ja, maar dan mogen we niet te veel in de strandbaar drinken natuurlijk.
2: Maar tegen haar met niet scheren, hè.
0: kom maar morgen af, ja.
2: Je
0: moet hier straks komen, hè, met de Perry, thanks.
2: Nee, ik had dat hier gestuurd, hè, dat Perry, ik had hem gevraagd en dat kost alleen, en met zijn hand.
1: Ja.
0: Ah, oh ja, dat is weer iets nieuws,
2: Ik heb het nogthans,
0: maar jij denkt dan zeker dat je dat doorstuurt? Allee, wat is
2: dat? Dat is van hetzelfde jaar, maar het begint druk.
0: Ja, het begint druk.
2: Zo dus, Pinksteren is een christelijk feest waarbij de gelovigen vieren dat ze de Heilige Geest ontvangen.
0: Ja,
1: amai.
2: Het wordt 50 dagen na Pasen gevierd. En daarmee heb je ook meteen de betekenis van Pinksteren. Het woord is afgeleid van het Griekse. Dat is iets anders. Pentecoste of zoiets.
0: Goed afgelezen. Goed afgelezen, Rafke.
2: Ja. Dat is toch gemakkelijk, hè.
0: Ja. Je vraagt dat aan AI, maar dat is niet altijd juist, hè, die AI. Dus,
2: maar het is Google.
0: Google AI, hey.
2: Google Giegelhaal.
1: Hij heeft zich... Rafke, je hebt uw band gemist, hè, jong, van vroeger. Allee, ik zal het zeggen. Ja.
0: Ja.
1: Begrijpt u wat ik bedoel?
2: Wat heb ik gemist?
0: Je was beter bij de broedertjes geweest, van Aflinchem daar.
1: Ja.
2: Maar dat had ik al genoeg, hè. Dat is ook goed eten, hè.
0: Jij gaat daar eten, ja.
1: Ja.
2: Okay. Ja, dat is zo goed.
0: Moest u ze daar houden, dat zou toch niet erg zijn, hè.
2: Wanneer ze een druk bier, hè?
0: Ze hebben daar veel bier, veel eten, dus je moet daar niet werken. Niet veel, dus ja.
2: Een beetje door je dan nog een beetje krabben.
0: Ja, een beetje krabben, hè, met je krabbertjes over het onkruid en zo. Ja. Een beetje water geven aan de plantjes en zo. Allee.
2: Is dat, hè?
1: Ja, wat. Ja.
2: Maar het probleem is, ik mag niet meer werken. Hè.
0: Elke dag een uur of twee op je knieën zitten voor te bidden?
2: Nee, dat kan niet. Dat kan het niet.
0: Dan mag je op je gat zitten dan.
2: Maar dat je ook niet meer recht.
0: Welke plaat wil jij horen?
1: Ja.
2: In het begin wil je zeggen, amai, wat is dat? Maar hoe meer dat je dat hoort, hoe zotter dat je werd.
0: Waar heb je dat weer gevonden?
2: Via. Dat is dus Dara en Bangarabanga.
0: Bangaranga of zo.
1: Ja, wat jong.
0: Komt in orde, De volgende keer pakt je een gemakkelijker titel.
2: En dat voor iedereen dat aan het luisteren is, want ik ben nou toch al bijna allemaal kwijt.
0: Ja. Dat is goed. Dat is heel goed. Nog een fijn weekend, zou ik zeggen.
2: Tot morgen.
0: Waar zit je juist aan de zee?
2: Aan het strand, dan zo zeggen.
0: Oh, maar dat is niet aan de zee. Ja. Oké, okay, ja.
2: Oostenrijk.
1: Ja.
2: Dat is het allemaal vol, zeg. Wat we moeten zoeken, vind je nog iets vrij?
0: Mm. Ja, ja, ja.
1: Dat ja, maar ja. Misschien, ja. Dat is dan mooie, ja, dan mooie weer, hè.
2: Ja, ja. Ja, het zal wel zijn. Mm-hmm. En Henrik goed hebt, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja.
2: Ik heb door de Peter zien spieten.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ik heb daarnet een beetje rug gegeven. Ik zeg, ja. Ja. Straks, straks komt er een schone madame naar hier. Dus, ja, dus ja. Een mooie dame.
2: Ja, ja, ja,
0: dus
2: ja,
0: we moeten een beetje een e. Ja,
2: ja, ja. Dan blijf ik nog even kijken.
0: Ja. Dat is goed. En wij zullen ik hem houden. Dag, Rafke.
2: Ja, ja, ja, dat is goed. Ja, ja, zal ik eens zeggen. Een fijn programma.
0: Ja, ja, we zijn daar. Yo,
2: zeker.
1: Ja, Raf.
0: En we gaan ze draaien, hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: Bangaranga van Dara.
1: Dara.
3: Mm-hmm.
0: Daarmee zijn we direct wakker.
1: Ja.

0: Ik zeg al, net gaat hij beginnen dansen op die plaat, maar...
1: Nee. Het is nog te vroeg.
0: Moest Ender nu gebleven zijn op eerste klasse, dat zou hier wel staan dansen waarschijnlijk.
1: Inderdaad, dat denk ik het wel. Ja.
0: Ja, we hebben nog veel berichtjes, we moeten een beetje doorwerken, want straks krijgen we een artiesten over de vloer.
1: Ja.
0: Niemand minder dan Corina. Dat is ook de... De zangeres die altijd op het podium staat, tezamen met Willy Sommers in zijn grote shows. Hè. Mm-hmm. Dus dat is een hele goede zangeres.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ja, straks hier bij Radio Pros.
1: Ja. Even kijken naar onze app. Yvette uit Willebroek. Goeie zonnige morgen. Graag een plaksken van Stanley Messi. Ik ben niet dik, ik ben gezellig voor alle luisteraars. Wat stond er hier op?
0: Kostelijke buiken.
1: Ja, kostelijke buiken. Het is iets, ja. En ook voor alle prosters, luisteraars, als ook de Tenerife-vrienden van Stavros en Yvette van aan het Noordzeestrand.
0: Ja, ah, ze zitten aan het strand.
1: Waar het superweer is. Ja, hier ook.
0: Ja, we mogen er eens van genieten. Hè. Het kan zijn dat eind volgende week al helemaal anders is, maar hopelijk blijft de zomer duren. Hè. Zo toch een paar weken.
1: Ja, we zitten met problemen.
0: Ja, we hebben die plaat niet gevonden, maar het ging over kostelijke buiken en zo. En te dik en zo. Dus we hebben deze plaat gekozen van...
1: Ja, van wie is dat nu eigenlijk weer?
0: Van Stef Ekkel en René Karst. Ja, liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. Goedemorgen allemaal, dit is Ontbijt Radio. En jullie kunnen nog altijd bellen.
1: 070 22 22 50.
0: Of een berichtje sturen
1: via onze app.
0: Met de app van Radio Pros. En je komt hier rechtstreeks in de studio. En dat is helemaal gratis. Allee.
1: Allee, vooruit.

0: Alleen de toffe muziek hier in Ontbijt Radio van 9 tot 12 op zondagmorgen natuurlijk. Straks hebben we het interview met Corina. Dus ik zou zeggen, allemaal blijven luisteren. Maar eerst nog een paar verzoekjes. Mario die had gestuurd graag een plaatje van voor ons Anja. Van Joe Harris met Drink Rode Wijn. Het is nog wat vroeg voor de rode wijn te drinken, maar kom, allee, dus het zal wel al zo al zijn.
1: Ja, oké. Dan hebben wij ook nog een berichtje binnengekregen van Frida en Johan uit Herzele. Dag Peter en net, graag een plaatje van Gene Pitney met Blue Angels uit 1974. Ja. Dit plaatje voor jullie, ook voor Molly en Marijke, voor Servieken, voor Gerrit en Linda, voor Rudolf en Anja, voor Fransken en zijn vrouw, voor De Raf, voor DJ Luc en Anne, voor Daniela, het ganse Radio Prost team en alle luisteraars een fijne zondag toegewenst.
0: Ja, je moet nog een lange adem hebben, hè, voor dat allemaal te lezen.
1: En dat allemaal in één keer.
0: Dan op een zondagmorgen. Ja, nadat Tinder verloren heeft. Ja.
1: Merci, hè.
0: Allee, kom. We gaan een glaasje rode wijn drinken.
1: Hey? Ja, oké.
0: Kan niet slecht zijn, hè.
1: Nee, dat niet.
0: Maar jij het liever een pintje zeker?
1: Ja.
0: Allee, ja. Zeg ik met een cola in.

0: op zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Ontbijt Radio.
4: Radio Pros.
3: Pros, goeiemorgen.

0: Frida uit Herzele. En we hebben nog een verzoekje van Ronnie Pappens. En als Etienne is een beetje achteruit, ja. Is dat waarschijnlijk weer al op PC of zo?
1: Heel speciaal voor alle DJ's, ook voor Molly en alle vrienden en vriendinnen. Het komt vanwege Ronnie Pappens en hij vroeg een plaat aan van Dana Winder met Westenwind.
0: Westenwind?
1: Ja.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Nee,
0: dat is
1: ja.

0: Heel wat verzoekpraatjes ook om deze ontbijtradio op zondagmorgen hier bij Radio Plus Westenwind. Van Dana Winner werd ook nog aangevraagd via de 070 22 22 50.
1: Ja, en het volgende verzoekje komt er ook alweer aan zien. Goedemorgen Peter en het graag de Spinners. In plaats van de Spinners, dit voor jullie, voor Chris, voor Raf, voor Els en Anne, ja. Verder voor Molly, voor Johnny en Heidi en alle luisteraars. En zonnige groetjes voor iedereen vanwege Nancy en Jos.
0: Ja, Nancy en Jos uit Bornem is dat? Ze mogen nog altijd een berichtje sturen via de app van Proost. Maar we hebben toch graag dat je eens komt, live komt op de radio. Zo, eens bellen naar de 070 22 22 50. En dan kunnen we eens een babbelke doen op de radio op deze zonnige zondagmorgen.
1: Zeker alvast, Peter. Is dat plezant, hè?
0: En laat eens weten waar dat je zit, aan de zee of in Dardenne of in uw hof. Ergens op café, een terrasje. Dat kan altijd. Dat kan altijd. We gaan ze draaien. De plaat was een van de Detroit Spinners. En I've loved you for a long time. En we zijn vertrokken.
1: Ja.
0: Een boekje. Een keer dansen.
1: Ja.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
2: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
0: Maar ook via FM 88.8.

0: Blijf de fijne plaats van Desires en Voyage. Voyage allemaal hier bij Radio Poros in de ontbijtradio op zondagmorgen. En ondertussen is onze artieste hier al aangekomen, maar wij hebben nog iemand aan de lijn, denk ik. Een goeiemorgen met Radio Poros.
1: Goedemorgen Peter en Ut.
2: Goedemorgen Johan.
0: Dag Johan, goedemorgen.
1: En Anneke. Goedemorgen en welkom bij mij.
2: Ja.
0: Welkom in het programma Ontbijtradio op zondag.
1: Ja. Welk plaatje zouden jullie willen?
0: Eigenlijk, ik hoor van alle muziek zo graag. Ik heb echt geen favoriete plaats. Zo.
1: Dat ik zeg, geen favoriete plaats?
0: Nee. Dat is de dikwijls zeker een topplaat zoals Engel Bewaarder. Maar ja, dat is nu al dan passé, zo gezegd, als ze zeggen. Maar, dat is echt moeilijk. Echt moeilijk. Ja.
1: Mm-hmm. Maar je kunt altijd nog naar het klooster gaan, hè.
0: Heb je geen favoriete plaat uit?
2: Man, als ik alle dagen in de muziek zit,
0: dat is moeilijk. Ja, voor mij is dat zo. Deze is een plaat van de jaren 50, 60 of een nieuwe plaat. Als het een goede plaat is, is het een goede plaat. Dat mag rock zijn, dat mag dance zijn, dat mag Nederlandstalig slager zijn.
1: Dat mag zonder rock zijn.
0: En zonder rock. Het liefst zonder rock. Of zowel een hele korte rok. Ja, dat mag ook nog.
2: Bikini, hè? Bikini.
1: Met een zonbril.
0: Monokini, dat is ook goed.
2: Ja, monokini is ook goed, hè? Ja. Ah ja.
1: Ja. Nee. We hebben toch kunnen krijgen. Mijn kameraad Rafken.
0: Ja.
1: De Sunsets.
2: Ja.
1: Kabouterdans.
0: Ja, dan gaan de kabouterdans.
2: Ja.
1: Op 1-1-12 uitgebracht. Maar zijn doorbraak was 6 februari 2021.
0: Amai.
2: Amai, jongens.
0: Dat is ook, Johan is ook een encyclopedie op zijn eigen antwoorden.
2: Zeker.
0: De Pieter van Banden antwoorden. Ja.
1: En dat is zo 3 minuten 33 seconden.
0: Ja, dat klopt.
1: Voilà. Mm-hmm. En dat is natuurlijk voor iedereen. Maar wat gaat Rafke Ginter gaan doen in afvliegen?
0: Ik weet niet, maar hij drinkt graag, hij eet graag.
1: Hij moet misschien muziek brengen, hè. dat kan ook, hè.
0: Ja, maar ik weet niet dat hij op dat orgel gaat kunnen spelen. Ja. Zo,
1: nee, maar dat gaat niet met de computer. Maar hij kan redelijk goed zingen.
0: Wie?
1: Rafken.
0: Rafken, zingen, ja. Huh?
1: Ja, redelijk goed.
0: Dat wist hij niet. Ik zal hem een keer bij een volgende evenement op podium vragen.
1: En een zo klein beetje zot doen, ja.
0: Ja, zot doen, dat wel, dat weten we.
2: En daar een doel voorbij en dan komt dat allemaal los.
1: Hoe is Peter? Hebben we geen onder laten dopen?
0: Nee.
1: Zoals hij nog niet zegt.
0: Nee. Ik denk dat ik
1: wel... Maar Rafke heeft dat goed voorgelezen, Jan.
2: Ja, dat is juist.
1: De Heilige Geest zou over hem ook gedaald zijn. Maar als uw geest niet goed mee werkt, bent niets meer. Hè?
0: Hij heeft dat goed afgelezen.
2: Ja.
1: Zeg, als uw geest niet goed werkt, werkt er niets meer. Hè?
0: Nee, inderdaad.
2: Dat is waar.
1: Ja. Het komt van boven, hè.
0: En die geest begint zo met een ouderdom een beetje te verminderen. Zo.
2: Zeg dat wel.
0: Ik begin veel dingen te vergeten, blijkbaar. Ja.
2: Ja.
1: Dan moet je kruisboorraadsel zijn wel, nee.
0: Ja, eigenlijk, ze zeggen dat, hè. Je moet je verstand op pijn laten. Ja, als je...
1: Risico's en handen, dat kan duwen.
0: Als ik nu kruiswoord laat zou doen en ik weet geen antwoord, wat doet dat dan uit?
2: Ja.
1: Dat is toch zo moeilijk niet?
2: De oplossing, dat kun je terugvinden.
0: Ik moet nu al denken, godverdikke, dat was een goede plaat, maar hoe noemde die plaat? Hoe noemde dat nummer? Ik heb dat nu al voor.
2: Ja.
0: En soms loop ik daar de ganse dag aan te denken dat er een melodie in mijn hoofd zit, maar dat ik niet weet de titel van de plaat. Hoor. Dat is een beetje...
1: Dat begint met een ouderdom, Jan. Anders, ik heb hier boven op de zolder een ontelram staan. Ja. Dat het echt niet goed meer gaat.
2: En bij mij is dat iets anders. Sommige platen, dat zit in mijn geheugen en de ganse dag krijg je dat melodie in mijn hoofd. Dat is komiek, hè. Ja.
1: En dan is, hoe heet dat liedje?
0: Hoe heet dat liedje nu?
2: Dat is het.
0: Ja. Die kunnen we straks ook nog eens draaien.
1: Ik hoor je nog altijd zeggen, allee, hoe kan ik dat weten hoe dat liedje noemt?
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ja. En wel, dat is ook een ode aan dingen, hè, aan Pieter van Banden en Moekelinda. Mm-hmm. En de rest die overleden is natuurlijk. Hè.
0: Ja. Okay.
1: Die mogen ook in zijn dag worden. Hè.
2: Ja, zeker. Hè.
0: Zeker en vast.
1: Ja. En Rafke zijn vrouw en alles, je weet wel. Hè.
0: En als Sylvieke.
1: Dat plaatsen is dus voor jullie allemaal. al degenen die we dat straks hebben opgenoemd.
2: Ja.
1: En voor iedereen een fijne zondag toegewenst.
0: Ja, fijne zondag voor jullie ook. Een fijne Pinksteren, hè. Ja, vandaag Pinksteren. Ja. Niet vergeten.
1: En laat de Heilige Geest maar over jullie dalen, hè.
2: Ja. Dank, dank u wel.
1: Ja. We gaan het.
0: Dag. En we gaan ze draaien, hè.
2: Ja.
0: We gaan een feestje bouwen op deze zondagmorgen hier bij Radio Pros. En ja, ons Corina is aangekomen.
2: Ja, ja.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde de Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Ontbijt Radio, Radio Plus.
4: Ja, we zijn hier, hè?
5: Ja, ja, we zijn er.
4: Want we hebben nog iemand aan de lijn. Een goeiemorgen met Radio Pros.
6: Dag Peter.
4: Ja, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Dag Marina hier.
4: Dag Marina, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen.
4: Alles goed?
6: Ja.
4: Ja, het is goed weer buiten, hè? Mm-hmm. Dan is, ja, dan is de mens uit. Helemaal anders, vind ik, hè? Dus zo, ja.
6: Ja. Maar, zeg ik, Peter.
4: Ja, zeg maar.
6: We zijn gisteren naar de Aldi geweest waar hij die werkt.
4: Ah, ja, in Denderleeuw zeker.
6: Ja, dat is wel een grote dag.
4: Ja, ik denk dat is een grote Aldi. Ja.
6: Ik vind dat plezierig voor de winkel.
4: En ik moet dat tegen niemand niet zeggen, maar ik heb gehoord dat Heidi daar de grote madame gaat worden van de winkel.
5: Ja, dat is waar.
6: Dat is wat?
4: Dat ze de grote madame van de winkel gaat worden.
5: Ja.
4: Ja,
6: ja, oh.
4: Ja. Dus dan heeft ze nog een beetje meer werk, hè.
6: Ja, het zal wel. Ja, maar ik had bij ons gegevens doorgegeven. Voor mijn nieuwe kaart.
4: Voor een lidkaartje,
6: voor ons nieuwe lidkaartje.
4: Dat is heel vriendelijk, dat is heel vriendelijk.
6: Maar ik heb het Heidi doorgegeven. Daarmee
4: steunde de Radio Pros en binnenkort hebben we nog een verrassing voor alle mensen die lid zijn, die allemaal een kaart hebben, gaan met die lidkaart kans maken op een hele mooie prijs. Echt waar. Dus we gaan bijvoorbeeld die prijs gaan halen. Die gaat hier een maand of 2 maanden in de studio staan. Ja. En dan wordt daar iemand op een bepaalde dag, bijvoorbeeld een feestdag, ik denk nu aan 21 juli bijvoorbeeld, wordt de prijs eruit getrokken. En die mevrouw of die meneer heeft dan die mooie prijs gewonnen. Omdat als bedanking voor de mensen die lid willen worden van de Radio Pros. Ja, ja. Dus ik zou zeggen tegen iedereen, zo snel mogelijk jullie laten lid maken van de radio. Want je gaat automatisch, zonder vragen op te lossen of iets, ga je die prijs kunnen winnen. Dus dat is toch een mooie gest, hè?
6: Ja, dat kan zeker.
5: Zeker, ja.
6: Dus, en wie zit er bij u, Etje, zeker?
5: Ja.
4: Onze net is ook al
6: wat. Ah, dat Etje.
4: Ja. Pas op, niet een eigen roepen, want hij zit nog een beetje met een kater van gisteren. Omdat zijn voetbalploegje heeft verloren.
5: Ploegje.
4: Ik krijg al onder mijn voeten.
5: Ja,
4: FC Dender heeft het niet gehaald en ze moeten van eerste klasse naar tweede klasse. Dus dat is een beetje...
6: Dat is niet waar.
4: Alhoewel dat ze... toch een mooi seizoen gespeeld hebben wel eigenlijk.
5: Ja,
4: het mag niet zijn.
5: Maar ja. Er zijn erger dingen in het leven, hè.
4: Ja, het zijn erger dingen.
6: Ja. Maar ja.
4: Je kunt ze nog altijd zien spelen in tweede klasse.
5: Tuurlijk, dus tuurlijk.
6: Ja, het zal wel,
4: En dat blijft een echte supporter. Ja. Gaan mee met zijn ploeg, zeggen ze. Dus,
5: Jazeker. Ja.
6: Maar ja, ze zijn dat ook wel goed doen.
5: Bah, geen probleem.
4: Zeg het eens, Marina, welke plaat mogen wij voor u draaien?
6: Van een Christie, Peter.
4: Ja?
6: Van Dag Vreemde Man.
4: Dag Vreemde Man, man van mijn dromen. Hè?
5: Ja.
6: Ja.
4: Heb jij de man van uw dromen al tegengekomen? Zo?
6: Via ik?
4: Ja.
5: Ja.
6: Ah ja, natuurlijk. Hij zit hier bij mij.
4: Dat was een strikvraag. Dat was een strikvraag.
6: Ja.
4: Allee, doe hem daar de groeten, hè, zeg.
6: De groeten van Peter en van Etje. Dat je groeten weet.
4: Je hebt heel zijn dag goed gemaakt. Nu.
5: Voilà, zie.
6: Ja. Ja. Ah, dat is een broodje van een kruisje van een dag vreemde man. Hij heeft mijn man dat ook. Die ja. mag ik zeker niet vergeten, Peter, want...
4: Nee, zeker niet, hè.
6: Ah. Ja. Hij is te goed voor mij, hoor.
4: Voilà. Met al wat hij doet, hè. Ja.
6: Mm-hmm. Zeker met mijn rolstoel, met dat ook goed. Dus.
4: Ja, ja, ja, ja. Dat is niet gemakkelijk altijd. Hè.
6: Nee. Maar dan met dat goed weer, dan heb ik het toch zo... Dan zijn mijn benen toch zo beter.
4: Ah ja, ziet, ja. Maar ja, ze mochten met dan van warm weer dikwijls meer last in hun benen.
6: Nee, ja. Ik, bij mij is het niet. Bij mij is het andersom.
4: Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is raar, hè. Ja, ja, ja, ja. Want ja, iemand die ja, bijvoorbeeld... Ja. Een kwestie is al zijn been. De Johnny heeft ook last van zijn been. Die heeft meer last als het warm weer is van zijn been. Ja,
6: ah, ja.
4: Ja, dat zweten is er ook niet goed voor en zo. Dus ja,
6: dus, ah ja, het is dat ook. Ja. Maar ja.
4: Maar hij mag weer al gaan eten vandaag, heb ik gehoord. Dus,
5: Ola.
4: Dus daarmee dat hij hier niet is. Maar wij komen morgen vroeg terug. Morgen vroeg gaan wij ook naar een ontbijtradio tussen 9 en 12.
6: Ja.
4: En dan komt de Johnny terug in de ontbijtradio.
6: Ah ja, ja. Dat komt Johnny terug. Ja, ja, ja. Ah, ja.
4: Morgen is hij hier.
6: Oké, ça va.
4: Ja,
6: en dan voor jullie ook allemaal, hè, Peter.
4: Ja, dankjewel.
5: Dank
4: je wel. Heel vriendelijk, dank je.
6: En Anneke ook natuurlijk, dat is een braaf mensje.
4: Mm-hmm.
6: En voor mijn andere kameraden allemaal van het café, van Bergenop, als je dat kent, aan het station.
4: Nee, dat ken ik niet, maar ja. Ja.
6: Maar daar ga ik altijd zitten, hè.
4: Ah ja.
6: Met een man doet met dat weg en ik kom met dat al. Oh,
4: nou, je hebt gelijk. Zolang dat je dat kunt, hè.
5: Ja,
6: ja, het is dat. Ah, ja.
4: Ja.
6: Ik ga met dat ook komen. En de Lea.
4: En we gaan die plaat draaien, hè. Aan Christy.
6: Ja.
4: Een dag vreemde man.
6: Ja, merci, Peter, netje.
5: Ja, ja, geen probleem.
4: Nog een fijne zondag.
6: En een goede zondag, voor ja, jullie ook.
4: Dank je wel. En geniet ervan, hè, vandaag, van het goed weer en zo. Hè. Ja,
6: ja, oké. Okay.
4: En van de goede muziek van Radio Pros.
6: Peter?
4: Ja?
6: Zorg wel dat ik rap mijn brieven mee, dat kan betalen, hè, jongen.
4: Ah, heb jij brief nog niet gekregen?
6: Nee, ik heb hem nog niet. Ah. Maar moet ik hem gisteren maar gevraagd, dan zei die.
4: Nou ah, ja, ja, ja.
6: Ik heb tegen die ook gezegd. Maar,
4: ja, ja, maar hij zal dat wel regelen. Dat is
6: ja, maar ze ging met u bespreken, zei
4: ze. Ja, ja, ja, ja. Ja.
6: Peter. Ah, ja.
4: Dat komt in orde.
6: Oké.
4: Okay. Dat komt in orde.
6: Oké, okay, dank u wel.
4: Bedankt en nog een goede zondag. Hè.
6: Ja, voor jullie ook. Gelukkig.
4: De groeten. Dag.
6: Peter, dag.
5: Dag. Gelukkig.
4: Voilà, we gaan ze draaien. Aan Christy en dag vreemde man. En dat tweede is erg mooier, hè. Man van mijn dromen.
5: Ja,
4: hè.
5: Ja.
4: Geniet mee hier op Radio Pros van dit nummer.

0: hele fijne plaat van Ann Christie. Een dag, vrienden, van allemaal hier in Ontbijtradio bij Radio Pros op zondagmorgen natuurlijk. En we hebben iemand die er komen bij zitten is, hè? Goedemorgen, Corina.
1: Goedemorgen.
2: En?
1: Is het nog morgen? Het is al voormiddag zeker.
0: Het is altijd voor het aperitief eigenlijk. Zo.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Maar de dag van vandaag is dat ook gevaarlijk, hè? In het verkeer.
1: Zeker.
0: Je moet altijd een beetje opletten.
1: Het is voorzichtig te zijn, hè.
0: Zeg, Corina, ik had eigenlijk een vraag voor u. Hoe is dat eigenlijk begonnen? Zo de liefde voor muziek bij u? Zo.
1: Dat was eigenlijk al van toen ik heel klein was, nog heel jong.
0: Ja?
1: Ik was een jaar of 7 en ik wou altijd muziek doen. En mijn ouders hadden mij zo, alleen Sinterklaas, had een orgeltje gebracht. Zo'n soort klein synthesizer, wat ik een beetje mocht op. En ze hoorden dat wel van, oké, daar zit precies wel muzikaliteit in.
0: Ja.
1: En toen zei ik wil naar de muziekschool.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook een broer die 1,5 jaar jonger is dan mij.
0: Mm-hmm.
1: En indertijd mocht je de muziekschool vanaf 7 jaar wel starten, maar hij was 1,5 jaar jonger. En mijn ouders zeiden, wacht nog een beetje, dan kan hij mee met jou, kun je samen naar de muziekschool gaan.
0: Ja.
1: En dan, inderdaad ben ik daaraan begonnen, het is niet meer gestopt. Dus van mijn 9 jaar eigenlijk al. Ik heb eerst op de academie in Wetteren gestudeerd.
0: Mm-hmm.
1: Ongeveer 6 of 7 jaar. Ik heb eerst mijn notenleer en zo gedaan, dan een muziekinstrument erbij.
0: Mm-hmm.
1: Dan deed ik piano.
0: Amai.
1: En dan zeiden ze mij ook dat ik wel een zeer goed gehoor had om te zingen en ook de stem en zo. En dan ben ik beginnen zangles volgen ook. En nog een jaar muziekgeschiedenis. En dan ben ik naar Gent, naar de Kunsthumaniora gegaan.
0: En het eerst op het podium, wanneer was dat eigenlijk?
1: Dus ik was ongeveer een jaar of 16 en ik was toen al een paar zangwedstrijden aan het meedoen.
0: Mm.
1: En dan heb ik eens een plaat in opname gewonnen en dan was ik ook niet meer te stoppen. Hè. Dan was ik verloren. Dan zijn de eerste optredens zo gekomen door die opname. Dat was allemaal wel lokaal.
0: Wanneer was de eerste opname?
1: 1986. Dat is zeer lang geleden.
0: Ik vraag dat allemaal nog weet.
1: Ik weet dat nog allemaal, ja, zeker.
0: Want we waren daar juist op de radio bezig dat wij, hoe ouder wij worden, wij toch bepaalde dingen zo vergeten soms.
1: Er
0: zit soms een melodietje in mijn hoofd en ik wil die plaat draaien, maar ik ken de titel niet, Versailles. En dat is een ganse dag dat ik daar zit op te denken. En,
1: dan begin ik ook te zoeken. Dat gebeurt ook wel eens. Maar bepaalde dingen blijven nu echt bij, zeker. Dat was ook het begin.
0: De eerste keer op podium zo, alleen op podium toen?
1: Ja, helemaal alleen.
0: Ja, dat is altijd...
2: Eigenlijk, wat was de begincarrière zo? De eerste plaats op het podium?
1: Ja, dat was eigenlijk lokaal. Hè. Ja. Dus in de eigen streek. Ik ben van Wetteren. Dus de mensen... er werd dan ook veel reclame gemaakt, omdat ik de zangeres van Wetteren... Een nieuw zangeresje, jong talent.
2: Ja.
1: Maar dan, een paar jaar later... Dat was nog niet zo professioneel, want ik studeerde nog. En toen ik in Gent studeerde, moest ik op een zekere dag optreden in Oudenaarde, in de Mantovani. En daar is het zo dat het de kleedkamer is onder het podium.
2: Ja.
1: Dus in de kelder. En ik was aan het optreden en Willy Sommers moest daar ook optreden.
2: Mm-hmm.
1: En die hoorde mij zingen en hij was toen op dat moment op zoek naar een nieuwe zangeres voor zijn liveband.
2: Ja.
1: En hij stuurde zijn vader in de zaal en zei, kijk eens wie dat meisje is. Want je weet nooit dat ze dat wil doen.
2: Ja.
1: En zo is dat eigenlijk de bal aan het rollen gegaan. Ik heb toen gezegd, ik wil dat heel graag doen. Want ik had natuurlijk de muzikale opleiding, ook het gehoor voor backings te doen, in verschillende stemmen te zingen. En dat was zo iets nieuws voor mij, als backing vocal dan optreden ook. Dus van het ene ben ik in het andere gerold eigenlijk.
0: Dus die samenwerking met Willy is al...
1: Dat is nu 37 jaar, dit jaar. 37,
0: We hebben u vorig jaar nog gezien, denk ik, hier in Haaltert of zo.
1: Ja, misschien 2 jaar geleden. Vorig jaar of twee jaar geleden.
0: Dat zou kunnen met een band van die Sommers bij.
2: Ja, inderdaad.
1: Dat is nog altijd zo. Ik raak daar niet meer vanaf.
0: Wij stonden daar ook als radio en we hebben zelfs een stukje live op de radio mee eventueel.
1: Ja, dat is heel tof met Willy, die samenwerking.
0: Amai.
1: Je kent elkaar op de duur, je weet wat je aan elkaar hebt ook.
0: Ja. En het eerste nummer, wat was dat?
1: Mijn eerste liedje?
2: Ja.
1: Professioneel of niet professioneel?
0: Ik weet het niet, ik heb hier een gele lijst aan van Corina.
1: Ik zou zeggen, Nooit meer alleen zijn. Dat is in 1989, door de producer van Roland Verloven, van Willy Sommers dus, de producer, heeft toen dat nummer met mij opgenomen. Dat was Close to Perfection. En dan heb ik ook, hoe noemde dat nu weer? Kelele. Dat was met Chris Wouters. Van Clouseau heb ik toen de backings gedaan voor mijn eigen single. Het beloofde land. Het beloofde land was dat.
2: Land.
1: Ja. Oh, dat is echt allemaal zeer lang geleden.
0: Want ik heb hier een heleboel platen van u staan, zelfs met Tony Servi bij zich hier.
1: Ja, met Tony Servi heb ik ook een paar duetten opgenomen.
0: Mike en Lanzo.
1: Ja, inderdaad.
0: Vriendschap, ja.
1: Inderdaad.
0: Amai. Zou dat kunnen met Herbert Verhaag ook?
1: Nee, daar zing ik vooral backings op de platen. Ja. Want Peter staat... is producer, mijn echtgenoot is de producer van Herbert en van Larissa en zeer veel artiesten. En dus zing ik dan thuis ook altijd in de studio de backing vocals in voor de singles. Hè.
2: Ja, ik heb... Welk liedje ligt jou persoonlijk het beste?
1: Ik zing heel graag...
2: Gevoelige platen of
1: ja, ik zing heel graag. Ja. Ik ben zelf ook een zeer emotioneel persoon. Mm-hmm. En als ik I Will Always Love You van Whitney Houston zing, dan kan ik de mensen doen wenen. Dus dat is iets dat mij echt enorm ligt. En je straalt dat ook uit naar het publiek.
2: En ambiance nummers?
1: Ja, tuurlijk.
2: Zeker, hè?
1: Uiteraard, van Tina Turner tot aan Christie tot van alles. Een beetje allround eigenlijk.
0: Ik moet je niet vragen, het liefste slager of meer emotionele muziek? Daartussen...
1: Alles eigenlijk.
0: Alles eigenlijk.
1: Ja, je moet een beetje je kunnen uitleven ook.
0: Ja,
1: hè. Je kan geen volledig optreden doen alleen maar met romantische nummers, want dan vallen de mensen in slaap.
0: Dat is een beetje probleem.
1: Dan mag er wel eens tussen zitten, of op aanvraag, ook dikwijls als je op een feest moet optreden, dat liedje moet er zeker bij zijn, want iedereen heeft zowel zijn herinneringen aan een bepaalde melodie of aan een bepaald lied. Dus ik pas mij wel aan.
0: De luisteraars van Radio Pro, als ze platen aanvragen, is het meestal... gevoelige muziek, dat ze aanvragen.
1: Toch wel?
0: Ja. Hier en daar is ambiance, zoals Engel Bewaarder. Ja, dat was een topplaat. Dat was alle dagen dat tien keer aangevraagd werd of zo.
1: Dat is een echte hit.
0: Ook de plaat van Larissa trouwens, die heeft dat ook gebracht. Die wordt nog aangevraagd. Maar ja, toch de meeste is gevoelige muziek. Zoals de plaat Hemelsblauw, dat is
1: maar
0: ik denk de meest gedraaide plaat.
1: Wij merken dat ook op ons optredens, want ik treed ook samen met Peter op, zo voor feestjes en zo. Ja. En meestal is dat ook wel een van de nummers die ze vragen, Hemelsblauw. Er zijn dan nummers dat er nooit naar gevraagd wordt. En dan zijn er bepaalde liedjes dat echt altijd opnieuw gevraagd worden.
0: Ik heb een plaat klaargezet, De Mooiste Tijd van Corina.
1: Dat is een kerstliedje.
0: Ah, dat is een kerstliedje. Ja. Dat moeten we een ander nemen.
1: Dat is mijn kerstsingel.
0: Kerst met jou staat er hier ook.
1: Ja, dat is mijn kerstliedje van in december eigenlijk.
0: Thuis met kerst, nog een kerstliedje.
1: Ja, ik heb iets met kerst.
0: Zet de tijd maar even stil. Dat zou wel een
1: Zet de tijd maar stil vandaag. Ja, dat is een liedje van Peter ook. Tekst en muziek.
0: Ja, we gaan die draaien.
1: Oké. Okay. Ja.

0: Van onze hele mooie plaat van Corina.
1: Ja, zeker. Prachtig nummer.
0: Ja, inderdaad. Ja, zit je aan het doen, maar ja, ik heb daar een heleboel vragen voor u.
2: Ja, ja. Hola, hola.
1: Kan je misschien nog herinneren of dat er iets een keer fout verlopen is op het podium?
2: Ja, ik ben eens backstage. Ik moest opkomen en ik ben gevallen.
1: Oei. Ja.
2: Ik had mijn draadloze micro al in de hand. En dat was eigenlijk in een show samen met de Popkoning en nog een andere zanger erbij. En op dat moment dat ik moest opkomen, het was echt pikdonker backstage. En ik had het niet gezien, er zat zo een ijzeren staaf van een of andere licht of zo. Dat er stond. En ik ben er tegen gelopen en echt mijn scheen, dat was aan het bloeden en zo. Maar ik ben gewoon beginnen zingen. De mensen hoorden wel boem, boem, boem, boem. Ze wisten niet hoe het er gebeurt. Ik heb me rechtgesteld, ik ben gewoon op het podium gegaan. Ja. Ik ben voortgezongen.
0: En achteraf, laat we het optreden.
2: Ja, want ik zag de mensen zo kijken naar mijn been. Oei, oei, ik zag er zal waarschijnlijk wel wat bloed zijn. Ja. Maar ja, dat zijn zo van die dingen. Ja. Dat zijn maar kleine dingen eigenlijk.
0: En publiek?
2: Publiek is altijd, ja. Dat ik, de mensen, ja, die hebben mij wel graag, mag ik zeggen.
0: Ja, ja, ja.
2: En ik, ja, ik maak er ook altijd tijd voor. Als ik
0: en nog niks raar met bepaalde fans tegengekomen?
2: Goh, je komt wel altijd eens iets tegen. Ja. Van, ja, mensen die je willen volgen, maar die daar dan te ver in gaan. Ja, soms ook dat ze aan je deur wachten tot als je thuis komt.
1: Ja.
0: Ja, het is niet, soms niet gemakkelijk als artiest.
2: Dat is niet gemakkelijk, maar we hebben natuurlijk ook een beetje onze privacy nodig.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar het zijn wel de mensen die we nodig hebben natuurlijk, die naar de optredens komen om ons te steunen. Want als die er niet zijn, dan zijn er ook geen optredens.
0: Ik heb me dat dikwijls al afgevraagd, dat bijvoorbeeld Christophe of Willy Sommers naar de Delijs gaat. Die moet toch lastiggevallen worden door mensen daar rond?
2: De mensen vragen dan eens om een foto en zo, maar dat vind ik allemaal zo erg niet eigenlijk. Ja. Alleen als ze beginnen te volgen naar huis, of al voor u thuis zijn, mijn manier van spreken, dan is het dan te wachten als je uitstapt, dat is misschien een beetje...
1: Eigenlijk valt dat nog goed mis, hè, Peter.
0: Ja.
1: Want ik heb Lindsay al in de lijst gezien.
0: Ja.
1: En eigenlijk...
2: Ja, dat zijn ook maar gewone mensen.
0: Ja,
1: voilà.
0: Ja.
2: Valt best mee.
1: Eigenlijk zit het nog met een vraagje zo. Dus hoe kan je het combineren, een artiestenleven met privéleven? Ik weet dat zangers en zangeressen een heel druk bestaan hebben. En hoe regelde dat allemaal?
2: Ja, en bij ons is dat nog extra, want als ik thuis ben, moet ik soms ook heel veel in de studio zingen bij Peter.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk houdt dat niet op, en het is tussendoor. Ik doe altijd maar verder en verder en verder.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik weet wel, in de periode van de corona, toen was ik veel thuis, want we mochten niet optreden.
1: Mm-hmm.
2: En toen dacht ik, oh, dat is rustig. Maar ik was dat op den duur, wel, want dat is vrij lang blijven aanslepen. En op den duur, ik was altijd aan het poetsen en altijd maar binnen. Ik dacht van, ik ga een album maken. En ik heb toen ook zelf teksten geschreven en we hebben toen een album uitgebracht. Maar dan, daar bleef het dan ook bij. En toen begonnen de optredens terug. En ineens moest ik dat tempo terugvinden. Dan dacht ik van, hoe deed ik dat vroeger? Dat was al ik was dat al gewoon eigenlijk.
0: Ja.
2: Ik dacht, hoe deed ik dat allemaal? Poetsen, eten maken, boodschappen doen, strijken... in de studio zingen, terug gaan optreden. Dat is zo'n romslomp in mijn hoofd. Ik wist plots niet meer hoe dat ik dat allemaal deed. Maar ik heb nu dat ritme teruggevonden. Maar het heeft toch even geduurd. Dan pas besef je hoe druk dat je bezig bent.
1: Oh,
2: je zit zo in een bepaald roulement en je doet altijd maar verder.
1: Mm-hmm.
2: Tot als er is iets gebeurd. En dan val je stil en denk je van... Oh.
1: Ja,
0: ik zeg dat ook. Ik zou graag eens een dag thuis zitten. En als ik 2-3 dagen thuis zit, dan is het...
2: Goed geweest.
0: Nee, ik ga weer gaan werken.
2: Ja, dat is zo. Je bent dat gewoon, hè.
0: Dus ik denk ook mensen die, bijvoorbeeld Wiltura, die niet meer op podium kan staan, dat dat ook wel moet pijn doen, innerlijk. Hè?
2: Zo,
0: altijd het publiek bij me gehad, de entourage.
2: Ja, er is wel een tijd van komen en een tijd van gaan.
0: Ja,
2: en als je gezondheid het niet meer toelaat om echt voluit te gaan, dan moet je er wel iets... Alleen moet je wel een beslissing nemen, natuurlijk. Hè?
0: Inderdaad. We gaan het misschien eens hebben over de nieuwe plaat. Die is al een hele week supertip geweest hier bij
2: Radio
0: Plus. Dus de mensen horen die ongeveer om de 2 uur altijd.
2: Ja.
0: Als de DJ niet vergeet te draaien. Maar meestal komt die automatisch in de playlisten. Mm-hmm.
2: Dat is een verhaaltje dat ik geschreven heb. het liedje zelf is geschreven door Peter en de tekst heb ik geschreven.
0: Ja.
2: Bandolero, over een bandiet eigenlijk, die niet anders doet dan banken beroven en de vrouwen lastigvallen. En dan verdwijnt hij. En
0: wie heeft dat geschreven?
2: De tekst heb ik geschreven. En dan s'nachts blijft hij overnachten bij de vrouwen en s'morgens is hij weg. Ze zijn bestolen en het enige dat erover schiet zijn lege glazen en een roos.
0: Hallo, ja. Hij laat dan toch nog iets achter.
2: Ja. Allee, ja. Hij laat iets achter, maar ja, dan denken ze, hij gaat terugkomen en ze zien hem nooit meer terug.
0: Oh, we gaan er maar eens aan luisteren. Het is onze cd-tip van de week tot eind van vandaag.

0: Ik van Corina hier bij Radio Pros en die loopt nog tot ja, vanavond laat eigenlijk.
1: Ik vind het een mooi nummer, echt super. Een mooi nummer. Ja.
2: Dat is ambiance, hè? Zeker, ja, zeker op de optredens valt dat zeer goed mee.
1: Ik hou ervan, hè.
2: Ja.
1: Ja, echte ambiance muziek.
2: Ja, waarom gaan de mensen weg? Ook om zich te amuseren.
1: Voilà,
2: als je in de ambiance zit, altijd tof, hè dan.
1: Altijd plezant.
2: Maar ik voel het van als ik het de eerste keer zong, wist ik al direct van, oh wauw, dat wordt echt in de zaal een grote hit. Ja.
0: Ja.
1: Heb je nog iets in petto in de toekomst?
2: Heel veel optreden en dan natuurlijk ook nog met onze muziek bezig. Hè. Dus, ik ben meer en meer teksten ook aan het schrijven voor andere artiesten en ook voor mezelf. En ik hoop toch nog een single op te nemen als Peter terug tijd heeft. Want nu zijn er echt veel te veel uit, dus nu ga ik even wachten.
1: Ja, ja.
2: Dus misschien september of zo, hè, of eind augustus, begin september, zoiets.
1: Ja.
2: Ja, in mei legt iedere vogel een ei. En dit keer was het echt zo, want iedereen kwam in een nieuwe single uit.
0: Nu ziet het ook wel eens in de kranten staan. Die artiesten hebben zoveel optredens, die zoveel optredens.
2: Ja, maar dat is alleen van de website gehaald. En de privéoptredens staan daar niet bij. En,
0: maar soms zijn er artiesten zoals jij. Als je alle optredens, ook de werken met Willy Sommers bijvoorbeeld, erbij telt, zal dat waarschijnlijk wel veel meer zijn.
2: Ja, ja, maar ja, maar ik lig daar niet wakker van.
0: Hoeveel is dat per jaar ongeveer, denk je zo?
2: Oh, dat is moeilijk. Ik weet dat eigenlijk niet. Ik heb dat nog niet geteld. Toch meer dan 100.
0: Meer dan 100?
2: Ja.
0: Amai. Samen met Willy ook.
2: Met Willy erbij, ja, zeker. Ja.
1: Welke dromen heb je nog in de toekomst? Wat wil je
2: Zolang dat ik nog mee met muziek kan bezig zijn, ben ik gelukkig. En nog wat teksten schrijven. Ja. En ik heb daar zo mijn dingen gevonden. Ik vind dat nu wel leuk om te doen ook.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb dat vroeger ook nog gedaan, maar dan is dat een tijdje stilgevallen. En nu, omdat Peter soms zegt van, kun je een tekst schrijven, want ik heb geen tijd voor die of voor die. En dan begin ik daaraan.
1: Heb je veel optredens?

0: Heb je veel optredens?
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Zeker ook samen met Willy en dan alleen ook. En dan soms met Peter, privéoptredens. Ja.
0: Amai, ja.
1: Heel vaak, ja. Dus we dat samen. Ja.
0: Veel op de weg.
1: Veel op de weg. Bang, bang, veel alleen, maar ook veel samen.
0: Ja, okay. Okay,
1: Peter zit veel in de studio natuurlijk. Die moet ook componeren en dat is ook altijd bezig zijn. Hè.
0: Is het overal dat je zo een beetje gaat?
1: Ja, eigenlijk overal. Ja. Zowel van Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. Ja, dus.
2: Nederland?
1: Ja, we kennen het. Vroeger heb ik heel vaak in het buitenland opgetreden. Ook samen met Belle Perez heb ik ook 5 jaar opgetreden. En dan zaten we ook in Spanje, Duitsland, Nederland. En met de band van Peter en zijn vader, die hadden vroeger ook een eigen orkest.
2: Mm-hmm.
1: En dan hebben we heel veel in het buitenland, in Saint-Tropez zelfs, hebben we opgetreden toen. Echt zeer veel in het buitenland opgetreden.
2: Dat is wel eens plezant zo, hè?
1: Ja, maar op den duur, als je altijd op hotel moet slapen, ben je wel een keer blij als je terug in je eigen bed mag slapen.
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Dat wel, ja. Maar het is wel plezant, het is allemaal dingen die je mee.
0: Neem nu een cruiseskip. Heb je daar al op getreden?
1: Ja, maar een beperktere ding, het is zo, de kerstcruises hebben we al gedaan. Dat is dan naar Duitsland of naar Parijs.
0: Ja.
1: Vorig jaar was Parijs, het jaar ervoor hebben we meegeweest op kerstcruisen met Vanessa Schinitor en Dirk Bouters.
0: Ja.
1: Die richten dat ieder jaar in en die nemen ook altijd artiesten mee.
0: Ah, ja.
1: Dus, en meestal halen we daar ook optredens uit, want nu binnenkort hebben we ook een jubileum dat we moeten, een pensioenfeest. En dat is ook mensen die ons leren kennen hebben op de kerstcruise.
0: Oké, ja.
1: Dus ja, meestal doen wij dan de dansavond. De eerste avond als we aankomen en op het schip, dan moeten wij de mensen loskrijgen. Dus dat is ook altijd fijn om te doen. Ik doe dat heel graag.
2: Mm-hmm. Ik heb ook nog een vraag. Jouw favoriete artiesten of artiest?
1: Ik hou van heel brede genres. Whitney Houston, Lionel Richie, Rob de Nijs. Daar heb ik trouwens ook nog veel mee opgetreden vroeger. Ja, echt... Het gaat heel breed bij mij. En natuurlijk Willy Sommers, want die heeft mij ontdekt. Dus dankzij hem heb ik aan hem heb ik heel veel te danken. Ja.
2: En Willy blijft ook op de planken staan. Hè. Dus,
1: die blijft nog altijd doorgaan. Die is super fit.
2: Okay, ik heb dat gezien, dat optreden, dat duurt ik weet niet hoe lang. Dat
1: anderhalf uur ongeveer.
2: Dat is echt, amai.
0: Ja, dat is
2: en de stem blijft dan nog even goed. Hè.
1: Ja, dat blijft nog altijd doorgaan. Ja.
2: Ik heb bijvoorbeeld Yves Segers, is ook een goede vriend van de radio hier. Hij heeft nog in Altert gewoond trouwens.
1: Ja,
2: en ik vraag hem dat ook dikwijls. Hoe kun jij dat na een optreden? Die is niet... Allee, die heeft nog adem, je ziet dat daar niet aan. Oké, die zweet een beetje van de warmte of zo.
1: Ja, hij zweet enorm, maar hij sport ook wel.
2: Ja?
1: Ja, gaat dus nog tennissen en padellen.
2: Dat die daarachter fit zijn voor direct een interview te doen of zo, dat kan ik niet begrijpen. Want,
1: ja, die doet dat wel, heeft dat altijd gedaan. Hè. Ja, ja. En hij weet ook al de namen van zijn fans. Amai. Als hij iemand ziet, Dianneke, hoe is het nog? Dat ik zeg van, ik kon op die haar naam niet meer komen. Maar want ik heb er natuurlijk veel gezien vroeger, maar die komen nog altijd, dus die zijn ook mee ouder geworden.
2: Ja, ja, ja.
1: En de ene komt al wat meer dan de andere, maar die weet al de namen. Dat is echt bewonderenswaardig.
0: Trouwens, Peter, ik weet niet of je dat weet, maar Willy Sommers, zijn zoon, die speelt bij Dender.
1: Ja, inderdaad.
0: Voilà.
1: Ja.
2: Ja. Ah ja, maar hij tennist in Denderleeuw of zo, denk ik.
0: Nee.
1: In Nienhoven, denk ik.
2: Het is ergens in een tennisclub in de streek. Ja.
1: Ja, maar dat doet hij ook. En zijn revalidatie van zijn hart blijft hij ook doen.
0: Ja.
1: Ja. Hij blijft dat doen, gewoon ook om fit te zijn, want dat zijn zware oefeningen. En,
0: dat is...
1: Dus het is belangrijk dat je als artiest ook fit bent, dat je... Ja, in vorm bent, hè, om op het podium te staan. Want het is wel topsport dat je doet op dat moment, op het podium.
0: Als je kijkt, wilt u dat? Amai.
1: Oké,
0: dit gaat nu niet zo goed meer.
1: Nee, nu gaat het niet meer.
0: Maar wat een carrière. Dat die...
1: Die heeft een enorme carrière uitgebouwd.
2: Ja, amai, eigenlijk elke plaat is gekend. Hè, dat is ongelooflijk.
1: En ook mijn live orkest vraagt nog meer energie.
0: Ja.
1: Want je moet nog meer van jezelf geven.
2: Ja.
1: Dus dat is allemaal... Dat wordt onderschat.
0: Echt waar? Ja, dat denk
2: ik. Ik heb voor u een plaat klaargezet van Rob de Nijs. En jij mag raden de balken. Ik ga eens even starten.
1: Hou me vast.
0: Hou me vast. Ja, inderdaad.
2: Voilà, een plaat van een favoriete artiest van u, Rob de Nijs.
1: Dank je wel.

0: waren hier even aan het praten en aan het overleggen. Maar we zijn er nog altijd. We zijn er nog altijd.
1: Ja, we hebben veel te vertellen. Hè?
0: Dus, we zouden uren kunnen verder gaan. Maar Danny de Rover die komt ook nog langs vandaag. Dus we moeten hier ook nog wat tijd gunnen op de radio.
1: Uiteraard.
0: En we hebben nog heel wat verzoeken dat er door moeten gedraaid worden. Dus.
1: Hola.
2: Ja.
1: Druk vandaag. Ja.
0: Inderdaad. Heb jij nog iets speciaal? Vragenlijst door. Hè?
2: Ja. Welke van jouw liedjes betekenen het meeste voor jou? Liedjes van Engel van mijn dromen. Ik wil een man, met jou wil ik leven. En daar staat hier nog iets op. Waarom? Waarom? Ik weet niet, maar ja. Ik heb dat hier niet samengesteld.
1: Nee, Engel van mijn dromen, dat was een liedje dat Peter ook geschreven heeft ook in der tijd. En veel mensen zeiden tegen mij, dat is mijn lievelingsnummer.
2: Ja.
1: Omdat dat ook de tekst een bepaalde betekenis had. Er zijn ook veel die zeggen van, dat liedje, daar denk ik dan aan mijn mama die overleden is, omdat Engel van mijn dromen, zo ook meer met de tekst te maken. Maar voor mij, alles wat ik uitbreng, zing ik graag eigenlijk. Maar de mensen kunnen mij moeilijk plaatsen in een vakje, omdat ik echt veel verschillende genres doe. Dus ook bij mijn singles is dat zo. Soms is het een ballad, soms is het een mid-tempo nummer, soms is het ambiance. Mm. Ik wissel daar wel in af. Dus voor mij maakt dat eigenlijk niet uit. Als ik zing het met hart en ziel wat ik uitbreng.
2: Oké.
0: Okay. Ja. En ergens nog een droom van een duet te doen met iemand?
1: Oh, Michael Bublé, maar daar zal het er niet van komen, zeker.
0: Oh. Wie weet.
1: Altijd, die hoor ik heel graag ook.
0: Altijd natuurlijk.
1: Ja, ik zal hem eens bellen.
2: Ja.
1: Dromen mogen we altijd doen, hè. Dat is gezond.
0: Inderdaad. We hebben nog tijd voor één plaat te draaien, dus wat is bijna 11 uur. Ik zou zeggen, in ieder geval al bedankt om eens langs te komen hier bij Radio Maros.
1: Heel graag gedaan en dank u wel voor de steun, voor de nieuwe single ook te steunen.
0: We proberen alle artiesten een beetje te steunen, want het komt niet alleen van de grote.
1: Nee,
0: het moet eigenlijk van de kleintjes komen.
1: Inderdaad.
0: En sommige artiesten die vergeten dat nog. Ik ken er nog die een tijd bij Radio Pros. Ik was toen nog niet zelf voorzitter op de radio. Die een single kan maar afgeven en die zijn nu groot geworden.
1: Ja, en nu komen ze niet meer.
0: En we kunnen ze zelfs telefonisch niet meer interviewen. Ja. Dus dat vind ik zo'n beetje spijtig.
1: We hebben dat altijd gedaan, En de artiesten die met ons samenwerken ook, proberen we ook altijd te overtuigen om dat toch zeker te doen.
0: Ja,
1: Want het is belangrijk. Veel mensen luisteren ook nog naar de lokale radio.
0: Inderdaad.
1: En ik wens hierbij ook alle luisteraars een fijne zomer toe. Ja. En geniet ervan, zou ik zeggen. En drinkt op tijd een stond een aperitiefje.
0: Dat moet erbij zijn. Ik heb trouwens nog een goed flesje liggen, maar ze ligt hier in mijn huis.
1: Dat is goed voor u voor vanavond.
2: Corina,
1: vriendelijk bedankt.
2: Corina, wij willen jullie alle bedanken voor het interview, uiteraard. En wij wensen jullie allemaal namens Radio Pros heel veel succes.
1: Ja. Dank je wel. En ook het allerbeste met de radio nog. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
0: We hebben een plaat klaarstaan over zomer op je radio.
1: Ja, het is zomer vandaag. Het zonnetje schijnt. Dus ideaal.
0: En u luistert naar de radio. Voilà.
1: Voilà.
0: Bedankt, Corina. En tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.
0: Veel
1: tot
0: succes
1: volgende.
0: Nog.
1: Dag.

Radio. Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Jouw muziek, jouw radio. Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros. Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250.

0: Flying Good op Radio Pros in Ontbijt Radio op deze zondagmorgen natuurlijk. We waren even in gesprek.
1: Ja, zeker.
0: Even afwezig op de radio, maar we zijn hier terug. Ja, nog een verzoekplaatje.
1: Het is eigenlijk voor mijn geburen die een plaat aangevraagd hebben. Heel speciaal voor Martin. Even kijken, ook voor haar man Danny Lobijn. En ook voor Karin de Schrijver. En de plaat moest zijn van Willy Sommers en Laat de Zon in Je Hart.
0: Geburen van u, fans van u?
1: Ja, je ziet dat, hè.
0: Je hebt dan toch hele fan, hè.
1: Nee, maar ja, voilà.
0: Oké, we gaan ze draaien. Dat was een grapje, hè.
1: Ja, dat is geen probleem.
0: Ja, hier is Willy Sommers en Laat de Zon in Je Hart. Goedemorgen allemaal. We zijn er nog bij tot een uur of 12, tot aan onze Perry van Brakel. En je kan straks nog bellen, want er is nog een artiest komen bijstaan. Ja. Maar straks daarover meer.

0: Willy Sommers en Laat de Zon in Je Hart. We hebben hier onze artiest bij ons. Een tweede artiest voor vandaag.
1: Ja.
0: Goedemorgen Danny.
2: Goedemorgen, dag Peter.
0: Ja, mocht de micro rustig een beetje draaien.
1: Ja, Danny.
0: We hebben u naar hier laten komen, want jij hebt weer een nieuwe single opgenomen. Een tijd was er veel succes met de plaat Ik Voel Je Hart. Hey, dat heeft op nummer 1 gestaan op onze Nederlandstalige top 200 van vorig jaar, dacht ik.
2: Ja.
0: En ik vind dat een beetje naar die trend naartoe gebouwd is, die nieuwe plaat.
2: Ja, het is bijna ook zo'n beetje een oorworm, hè?
0: Ja.
2: Ja, een beetje die stijl, want na Ik Voel Je Hart zijn er nog andere producties uitgekomen, ook nog Supervrouw.
0: Ja.
2: Dat was totaal iets anders. Maar ik ga nooit geen twee nummers naar elkaar uitbrengen die dezelfde stijl zijn. Dus er zat iets anders tussen. Ja. En dat is van een Spaans nummer, een Spaanse melodie, dat ik heel mooi vond. En daar een tekst opgemaakt door Herbert Verhagen.
0: Dus ze zijn naar Spanje geweest?
2: Ik ben wel onlangs naar Spanje geweest met collega's, maar het idee zat al een beetje voordien in mijn hoofd. Mm. Ik vond de melodie zo leuk en dat Herbert mij zelfs toevertrouwde. Ik ben zelfs een beetje jaloers dat ik zo een nummer niet ontdekt heb, want ik zou het heel graag zelf uitbrengen, zoiets. Dus ja. Maar ik vind dat we erin geslaagd zijn om een hele leuke tekst te maken.
0: We gaan er straks zeker nog eens naar luisteren. Maar ik had eigenlijk nog een vraag voor u. Hoe is alles voor u zo begonnen? Met zingen op podium? Hoe komt dat hij op podium gegaan bent gaan zingen?
2: Goh, het is min of meer met de paplepel ingegeven toen ik... Mijn ouders die hadden een horecazaak, een café. Mm-hmm. En die organiseerden toch jaarlijks meerdere keren grote bals in een grote feesttent.
0: Ja.
2: En dat was dan met Marva, met Willy Sommers, met Mardex, met Paul Severs.
1: Ja.
2: En ik was een kleine jongen toen dat al kriebelde om te gaan zingen. En ik was 8 jaar toen ik van mijn grootvader een accordeon, een muziekinstrument cadeau kreeg.
1: Goh, amai,
2: en ja. Ik speelde dan accordeon. Dus al die artiesten die kwamen bij ons regelmatig over de vloer. Paul Severs, Salem Segers. En ik speelde toen ik een klein jongen was, ook al een keer mee in een groot orkest op de accordeon.
0: Ja, ja, ja.
2: Tot wanneer dat Salem Segers zelfs tegen mij zei, zou je dan niet zitten om zelf nog iets op te nemen? Ik zou wel iets willen schrijven voor je, want het eerste nummer was trouwens geschreven door Salem Segers.
0: Ja.
2: Liefde vraagt liefde en mooi jong en lief. En ja, een keer dat je daarin verzeild geraakt, is dat ook een microbe dat je niet meer loslaat. Het is een manier van leven zonder muziek.
0: Dat kleine dat tussen de artiesten, tussen de muziek. En je kunt dat moeilijk loslaten. Ik ondervind dat ook. Ik heb al dikwijls gezegd, ik ga ermee stoppen, maar echt, ik kan het gewoon niet missen. Het is, kan altijd eens de slechte dag zijn dat je zegt, godverdek, ik stop.
2: Muziek is een therapie voor veel dingen. Dat kan voor ontspanning zijn. Het is niet altijd, dat kan met een gevoelige noot zijn, met een plezante noot. Je hebt daar zoveel diversiteit in, dat toch de mensen blij en gelukkig maakt.
0: Ja. We hebben trouwens luisteraars die is morgens om 6 uur of 5 uur al opstaan, die op het knopje duwen van de radio. En s'avonds om 7 uur voor het nieuws gaat die even uit.
2: Ja. Ja.
0: En sommigen duwen hem dan terug op na het nieuws. Dus die eigenlijk bijna de ganse dag naar de radio luisteren. Hm. Hè.
2: Dat is waar.
0: Want ze zeggen dikwijls, je hebt dat miszegd op de radio, hè, want dat is niet waar. Dus ze luisteren wel aandachtig. Hè. Dus,
2: Het leuke is aan de luisteraars die volgens mij ook luisteren naar Radio Pros, omdat zij zoveel aandacht geven aan onze Vlaamse muziek. Ja. En dat is toch heel belangrijk, heel belangrijk. En dus als we ergens op reis zouden gaan, Spanje of noem maar op, Turkije, en we horen daar een Nederlandstalig lied, dan gaan ze zeggen, je moet nu een keer horen, want wij horen hier iets, een mooi liedje, in Nederlandstalig. Daar, en hier in Vlaanderen, iedereen gaat maar uit de bol als we naar een slagerfestival gaan.
1: Ja.
2: Maar anders, op de feesten moet allemaal, als wij ergens gaan optreden, wij combineren ook altijd met af en toe iets Engelstalig ertussen van vroeger.
0: Ja.
2: Maar we mogen onze Vlaamse taal niet verloochenen.
0: Zeker niet, zwaar. Want als ik zie naar Nederland, de optredens daar, zo, daar staat jong en oud gewoon, het bier vliegt daar langs alle kanten. Hè. Dat is nog een ander feest dan hier in België. Zo.
2: Ja, ze zijn daar nog een beetje trotser op hun eigen taal. Hè.
1: Ja.
2: En dat moeten wij ook wel een keer meer doen.
0: Ja, inderdaad. Zo de hele, allee, de, ik ben ook jong geweest, ik heb ook in de dancemuziek gezeten. Ja. En ik, vroeger reten ze met een auto, met boomboxen erin, maar niemand speelt die Nederlandstalige muziek. Hè,
2: dus, ah, wel, ja. Het is een beetje de fout, vind ik ook, van de overheid, van onze eigen overheid, dat ze onze eigen taal niet genoeg ondersteunen.
0: Inderdaad, ja.
2: En
0: ja.
2: Gelukkig zijn er radio's, zoals Radio Proost, die dat wel doen. Daarvoor grote dankjewel.
0: Dat is graag gedaan.
1: Heel graag gedaan, Danny. Ja, je staat al heel lang op de planken, denk ik. Danny?
2: Ja toch wel, hè.
1: Hoe lang?
2: Hoe lang?
1: Ja.
2: Ja, hoe lang is dat al? 40 jaar of zoiets?
1: Amai.
0: Amai. Ja.
1: Waar vind je de inspiratie voor uw teksten en
2: ja, altijd in combinatie met collega's en ja, het is niet altijd evident als je een nummer voor een nummer te creëren, voor te zoeken. Mm-hmm. Dus ik ben daar nogal kieskeurig in wat het volgende gaat zijn. Dat kan een tijdje op zich laten wachten, maar als ik dan iets binnenkrijg van dat zou het wel kunnen zijn, dan proberen we daar altijd iets mooier rond te maken.
1: Dus. Oké, okay, ja.
0: Ja. We gaan misschien eens het nummer draaien. Dat is een enorm succes geweest.
1: Amai.
0: En nog steeds aangevraagd wordt. Maar vorig jaar was dat enorm.
1: Ja.
0: En dat is, ik voel je hart. He,
2: dat ja, de DJ's die hebben dat heel graag, omdat het er in die stijl ook dat ze heel goed kunnen gebruiken voor op feesten, hè, voor uitnodigend om te gaan dansen.
0: Ja, zo'n dansliedje. Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. We gaan er eens naar luisteren.

0: met jou erbij kan ik alles aan.
1: Ja, ja, Danny.
2: Mooi, hè, dat nummer. Echt mooi. Mooi, mooi.
1: Het was onze nummer 1 hit vorig jaar in onze Nederlandstalige top 200. Deze Ik voel je hart van Danny de Rover, die er nog altijd bij ons in de studio staat. En ik moet zeggen, het was heel geslaagd, dat nummer. Het was echt ongelooflijk.
3: Ja, het wordt nog altijd heel veel aangevraagd. Hè? Ja, en ook zeker. Bij elk optreden is dat een noodzaak om dat nummer te brengen.
1: Moesten Danny zingen? Zo zouden,
3: ja, dat is waar.
1: Ja. Ze zouden niet content zijn. Nee. Danny, optredens. Want ja, de laatste tijd staat in de kranten, die hebben zoveel optredens, die zoveel optredens. De cijfers kloppen niet altijd, want de kleine artiesten worden dikwijls vergeten daarin.
3: Ja, dat is waar.
1: En alhoewel dat die soms meer optredens hebben. Heb jij nog veel optredens?
3: Ik heb ook redelijk wat optredens, maar er zijn ook beperkingen door de twee zaken die ik heb, dat ik moet combineren. Dus er zijn ook natuurlijk beperkingen. Ik ga door de week ook regelmatig gaan zingen op locaties, dat is ook privé, mm-hmm. voor verjaardagen, voor pensionering, noem maar op.
1: Ja, ja.
3: In het weekend moeten er keuzes gemaakt worden en dat natuurlijk ook met de eigen zaak.
1: Ja. Zaak, ja.
3: En daar sta ik natuurlijk niet elke zaterdag of zondag op de bühne, maar toch regelmatig. Want bijvoorbeeld volgende week zaterdag treed ik dan samen op met Léa Bien in de zaak. Maar trouwens, iets heel mooi, iets dat heel leuk is, is morgenmiddag, tweede Singsen. Dan is er een zomerbarbecue. Met leuke optredens van collega-artiesten. Wie komt er allemaal? René Troost komt. Andy Live en het duo Peggy en Giovanni.
1: Amai.
3: En ik ook dan natuurlijk. De mensen betalen daar €29 voor barbecue à volonté inbegrepen met de vier optredens.
1: Mm-hmm.
3: Maar het zou misschien wel leuk zijn. Ik heb iets een leuke verrassing mee voor de mensen die luisteren naar Radio Pros. Dus ik hoop dat die het telefoonnummer van Radio Pros wel ergens liggen hebben, of misschien wel uit het hoofd kennen.
1: Ik denk het wel.
3: Want op het eind van het programma, het zou misschien wel leuk zijn dat ik twee kaarten weggeef voor morgen volledig gratis het barbecue en de optredens bij te wonen. Dat we schenken aan twee luisteraars van Radio Pros.
1: Fantastisch. Ja. Wij mogen niet meedoen.
2: Nee, denk het niet.
1: Wij vallen altijd buiten de prijzen.
3: Ja, maar als je niets te doen hebt, maken we wel een uitzondering. Hè. Dus jullie zijn allebei welkom. Dus,
1: dat is niet slecht. En het is lang geleden een barbecue. Zo. Het is weer goed weer. Dus het is de tijd van de barbecue.
3: Ja, dat is waar.
2: Ja, zeker.
1: We kunnen altijd eens langs gaan.
2: Ah, ja, waarom niet?
1: En er is toch plaats voor ons?
3: We gaan zorgen dat er plaats is. Hè.
1: Het is nog niet uitverkocht, met andere woorden.
3: Het kunnen er misschien zeker nog een beetje, beetje personen bij. Ik denk het wel. Dat
1: beetje
3: een
1: plaats, beetje links plaats. Rechts,
3: dus links of rechts, ja. Dat lukt wel.
1: Dat is goed. We gaan. Dus de mensen kunnen bellen.
2: Voilà.
1: Wat gaan we doen? De eerste beller, tweede beller, de derde beller.
2: Ja.
1: De derde beller.
2: Derde beller?
1: Okay. De derde beller. Voilà. Okay. Ja, okay. Maar wie gaat er dan eerst bellen? Dat is de
3: en natuurlijk misschien dat de beller ook meegeeft wat de titel is van mijn nieuwe song.
1: Ja, wat is het nieuwe nummer van Danny de Rover?
2: Ja,
1: oké. Okay. Ja, wie dat weet, kan de kaarten winnen. Dus.
3: Ja.
1: Ja.
2: Is misschien eenvoudiger, hè?
1: En op het einde van het programma trekken we daar de winnaar uit. We zullen het zo doen, oké. Okay.
2: Nou.
1: Wat is het nieuwe nummer van Danny de Rover? Je kan bellen 070...
2: 22 22 50.
1: Ja, dat is toch altijd ons nummer. Ja. Oh, je ziet dat jij nog van buiten wist.
2: Ja.
1: Twee kaarten voor de barbecue morgen. En dat is mijn optredens van u onder andere.
3: Ja, Peggy en Giovanni.
1: Léa Bien.
3: Nee, Léa Bien is volgende week zaterdag.
1: Dat is volgende week zaterdag.
3: Peggy en Giovanni, Andy Live en René Troost.
1: Wacht, voilà, keer.
3: Allemaal ambiancemakers.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dus ik zou zeggen, zeker en vast bellen naar ons nummer. En je maakt kans het einde van het programma voor naar de barbecue morgen te gaan. Met allemaal die artiesten bij. Dus en gratis en voor niets.
2: Mooi weer morgen terug, dus.
1: Ja. Is het weer voor de barbecue. Hè.
2: Zeker.
1: We gaan even over naar reclame. En daarna staat er een plaat klaar. Je zit in mijn hoofd. Dat is ook nog eentje van u.
3: Ja, iets meer op tempo. Altijd leuk. Ja.
2: Tof. Ja.
1: Dat is voor zo meteen.
4: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Yeah! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
5: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
6: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
5: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
6: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
5: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
6: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
7: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

0: Je zit in een hoofd van Danny de Rover. Hele mooie plaat trouwens. Zo'n beetje een swingend nummer zo.
1: Ja, een beetje, ja. Een beetje rock, hè?
0: Ja.
2: Tof,
0: een beetje rockmuziek.
2: Tof, tof nummer. Ja.
0: Echt waar. Dik in orde.
1: Het is altijd leuk voor de diversiteiten dat je probeert uit te brengen. Dat vind ik zo spannend.
2: Ja.
0: We hebben trouwens al twee mensen aan de lijn. We gaan de eerste lijn eens nemen. Goedemorgen met Radio Pros. Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Lijn 2.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Hallo.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hola.
0: We hebben,
2: twee lijnen dan nu. Ja. Zeg maar.
0: Met wie spreken wij?
3: Met naam Freddy.
2: Ja.
0: Heb je het verstaan?
3: Ja.
2: Freddy heb ik verstaan.
0: Freddy?
3: Ja, naam Freddy.
1: Ja, Freddy Moens, ja, kameraad. Ja.
3: Moens, grote fan van Danny de Rover.
1: Ja. Onze...
0: Een van de grootste fans, ja.
3: Danny kent mij wel.
1: Hij was uiteraard mee in Spanje. Ik heb hem het is waar. Ik heb hem daar moeten op het rechte pad houden in Spanje. Het is waar.
2: Ja.
3: Denk jij hem drie keer aan Danny.
2: Ja.
0: Dus ja, we hebben uw naam genoteerd.
2: Ja.
0: En we gaan straks 11:55 trekken wij daar een paar winnaars uit. Is dat goed?
3: Ja, dat is goed, oké.
0: Dus ik zou zeggen, zeker blijven luisteren. Ja. Hè? Het is niet lang niet meer, nog 20 minuutjes. Dus,
1: Ja, Freddy, de groetjes aan het vrouwtje, hè? Aan Jolande.
3: Aan Jolande, ja, ik zou je dat zeker doen, hè, Danny. En tot morgen ook al.
1: Allee, vooruit, is goed. Altijd leuk de bekende mensen te horen.
0: En wat is uw favoriete plaat van Danny de Rover?
3: Oh, mijn favoriete platen.
0: Ja, het zijn er zoveel goede platen.
3: Jij laat me voelen dat ik leef.
2: Ja, Danny?
1: Ja, jij laat me voelen dat ik leef, ja. Het zou een nummer kunnen zijn voor familie of voor thuis, hebben er bij veel mensen gezegd. Jij laat me voelen dat ik leef. Ja,
3: ja.
1: Het is waar.
0: Zo de begintune van familie. Zo.
1: Ja, dus het is waar. Het is echt zo'n beetje. Ja.
0: Dat is een goede tip trouwens. Hè. We gaan dat eens doorgeven aan VTM. Nee.
2: Ja.
0: Dat is nu toch dingen dat doet, die productie. Hij werd eraan mee, heeft daar gespeeld als de chef van familie. Die werkt nu achter de schermen. We gaan nu moeten laten, want we hebben nog iemand aan de lijn. Ik zou zeggen, veel succes straks.
2: Ja.
3: Ja, oké, dankjewel.
0: Ja, bedankt daarin.
1: Ja, Freddy, tot morgen, hè.
3: Ja, Danny, tot morgen, hè, jongen.
0: Nog een fijne zondag. Zal ik het zeggen.
3: Ja, voor u ook, hè.
2: Dag. Yo, dag.
0: Ja, we hebben nog iemand aan lijn. Goedemorgen met Radio Pros. Hallo, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Nee, die lijn is...
2: Afgehakt.
0: Ja, blijkbaar, ja. Mm. Ja.
2: Oké.
0: Okay. Heb jij ook nog een... Ja, ik weet al wat ik ga zeggen, natuurlijk. Maar naar wie kijk je op? Wat is jouw favoriete artiest, zo?
1: Ja, het zijn er natuurlijk heel veel, hè, maar natuurlijk, zoals heel veel Vlaamse collega's, heb ik altijd heel veel bewondering gehad voor Wiltura. Want bijna iedereen de laatste jaren, omdat Tura minder, of zogezegd niet meer zingt, brengen ze allemaal nummers uit van Tura.
0: Ja.
1: Maar al zolang ik zing, al meer dan 30 jaar, heb ik altijd zijn grootste gids en verborgen pareltjes gezongen. Want het is nog maar van vorige week geleden dat ik met orkest... Een dertigtal nummers gebracht heb, een groot deel uit ons mijn eigen repertoire en altijd een groot deel Tura-nummers. Dus ik ben ook altijd te boeken met orkest, dat zijn de meeste bandleden van Bobby Setter van vroeger, François Thorier en Johnny Guitar. En regelmatig word ik gevraagd om met dat orkest de nummers van Tura te brengen.

0: dit uur is volgen van begin tot op het einde. Die kunnen daar niet van afwijken.
1: Ja. Ja.
0: Maar als dan met een klein orkest is, heb je meer de vrijheid.
2: Mm-hmm.
0: En jij bent aan het zingen en die mannen volgen je.
1: Ja, die kunnen even doen met een bepaald stukje. Dat jij daar iets tussen brengt.
0: Dat is waar. En dan creëren we op het laatste moment iets heel anders. Of we gaan het ritme een beetje gaan wijzigen, of de tekst wat wijzigen.
1: Of een ander liedje.
0: Het is altijd heel leuk om te...
2: Ik weet, Danny, het is al zo'n vraagje... dat ik me persoonlijk ook altijd afvraag. Wat is je meest grappige optreden? Tijdens een optreden, is er iets bijgebleven dat speciaal is? Of
0: iets bijgebleven? Ja. Oh, dat moet ik echt...
2: Je hebt veel optredens natuurlijk. Hè. Ja,
0: ja, wat is er speciaal? Ik ga niet zeggen dat het grappig is, maar iets dat mij... Het kortst bijgebleven is, dat was van oudjaarsavond, toen ik in de zaak moest optreden. En voor het optreden begon, kwam er een klein meisje bij mij van, hoe oud is ze, Michaela? 7, 8 jaar, ik weet niet wat ze is. En die zei, dat liedje van Supervrouw, ik kan dat echt goed zingen. En zegt ze, de mama, de oma, die vertelde mij dat ook. Uh-huh. En ik stond op het podium en ik voordat ik het nummer aankondigde, vertelde ik, het zou misschien wel leuk zijn, mocht Michaela een keer tot bij mij komen om Supervrouw mee te zingen. Mm-hmm. En dat was niet afgesproken. En zo op 1, 2, 3, zo 4, als een gieter kwam die naar het podium. Je zou denken, het is afgesproken of die hebben dat gerepeteerd. Maar zeker, dat was niet waar. Die kwam naar het podium, die nam de micro vast. En nu regelmatig, als we ergens gaan zingen en zij is aanwezig, roep ik haar erbij en die neemt de micro vast en die staat mee te zingen van Supervrouw. En ik vind dat zo zonder gêne, zonder...
1: Ik denk dat ik daar al een filmpje van zie.
0: Ja, heel leuk. En die heeft er op school ook een... iets over gemaakt. En die had daar 19,5 op 20 of zo over Supervrouw en over dat hierover. En dat is mij toch het laatste bijgebleven dat grappig is, dat leuk is. Mm-hmm. Een klein meisje dat komt meezingen, Nederlandstalig.
1: Oh,
0: en de mensen ook, als de mensen dat zien, de mensen smelten. Hè, als
2: natuurlijk.
0: Een klein meisje zien meezingen.
2: Ja.
1: Ik had trouwens die plaat al eens klaargezet. Ja. Maar we hebben nog iemand aan de lijn, denk ik. Goedemorgen met Radio Pros.
3: Goedemorgen.
2: Ja,
3: het is voor die kaart, voor meer te doen voor de kaarten van Danny Derover.
1: Ja, en met wie spreken wij?
3: Met Sonja.
1: Sonja.
3: Gijvaart.
1: Gijvaart, ja.
3: Ja.
1: Ja. We hebben dat genoteerd, dus u maakt kans op de kaarten. Hè. We gaan die binnen een tiental minuten bekendmaken wie de winnaar is.
3: Ja, ik zal het zeker horen. Ik luister altijd naar jullie.
1: En Danny gaat die klaarleggen voor u aan de kassa waarschijnlijk. Hè? Dus.
0: Ja, Sonja, blijf luisteren naar Radio Pros.
3: Ja, ja.
0: Daar hoor je onze Vlaamse muziek.
3: Ja, dat is waar. Ja, maar ik kom dikwijls naar de parasoloog.
0: Altijd welkom, dat weet je.
3: Ja.
1: En wat is jouw favoriete nummer van Danny?
3: Van Ik voel mijn hart daar, van daarjuist, dat vind ik, heeft nog veel mooie.
1: Ja, het zijn allemaal mooie, maar dat is toch eentje die er zo een beetje buiten boven steekt. Zo, hè?
2: Ja.
3: Dus, ja.
1: Goeie keuze, zou ik zeggen.
2: Ja.
3: Ja, dat is waar, maar dat zingt mooi hoor.
1: Zeker.
3: Ik moet hem
1: maar uitzingen. Zeker. Ja. Oké, we gaan u laten en zeker blijven luisteren. Ja. Bij 10 minuutjes gaan we de winnaars bekendmaken.
3: Oké. Oké, Peter. Ja.
1: Fijne dag nog, hè?
3: Ja, voor u.
1: Dag.
3: Dag.
1: Ja, ik had daarnet gezegd, ik heb Supervrouw toevallig al klaargezet, omdat we daar juist er ook over gepraat hebben. En we gaan er nog eens naar luisteren op de radio ondertussen. Nee, de mensen kunnen nog altijd bellen trouwens voor de kaarten.
2: Zeker.
1: 070-22-22-50. Ja.
0: Voor gratis barbecue en optredens.
1: Ja, inderdaad.
2: Dus bellen.
1: Voilà, en hier is Danny Derover met Supervrouw. Goedemorgen, dit is nog aan Buiten Radio. En we zijn er nog tot 1:12 vandaag. En daarna onze Perry van Brakel hier bij Radio Pros. Goedemorgen trouwens allemaal.

0: Voilà, de supervrouw van Danny de Rover. En die zit hier bij ons blijkbaar.
1: Ja, ja.
2: Ja, ze is mogen meekomen.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Ze mag ook nog eens buiten.
2: Dat is waar.
1: Ja.
0: Ja, de mensen kunnen nog altijd bellen voor de kaarten.
1: Dat is niet lang niet meer, dus ik zou zeggen.
0: Een vijftal minuutjes.
1: Ja, dus bellen.
0: Dus gewoon bellen 070 22 22 50.
1: Ja.
0: En je kan een kaart winnen voor maandag, de barbecue bij...
2: Dat is morgen, hè?
1: Ja. Morgen.
0: Morgen, maandag, ja.
1: Ja.
0: In Dancing Parasol.
2: Inderdaad, in Velzeken.
0: Met artiesten...
2: Peggy en Giovanni, Andy Life, Rinnie Troost en ikzelf Danny de Rover.
0: Voilà, dan een keer vier artiesten op het podium.
1: Ja.
0: Gratis voor dit en de barbecue.
1: Barbecue erbij.
0: Ja, zomer barbecue.
2: Avolonté.
1: Dat is de moeite waard.
0: Abai. Ja. Allee, als ik ga, dan ga ik van 's morgens niet meer
1: eten. Ja, ik had het gedacht.
0: Nee, maar het is lang geleden. Ja. En het goede weer doet dan natuurlijk aan denken aan barbecue. Het is
1: zeker.
0: Juist gepast.
1: Ja.
0: Goed gepland dan, moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Ja, het is warm. Welkom, hè.
0: Ja. Eigenlijk een geluk met weer.
2: Ja. Ja, dat is waar.
0: In België iets organiseren, zo, zeker.
2: Zo wisselvallig. Dus...
1: Ja,
2: want trouwens, vorige week vrijdag waren we van plan een clip op te nemen van het nieuwe nummer.
0: Ja.
2: Maar het regende pijpenstelen.
0: Ja,
2: we hebben dat dan uitgesteld naar eergisteren. Mm-hmm. En het was een prachtig weer.
0: Ja. Ja.
2: De clip is opgenomen. Nu is hij in...
0: Die moeten ze dan nog afmixen.
2: Ja, wordt afgemixt, wordt samengesteld. En het is al spannend om naar uit te kijken.
1: Ja, dat zal. Ja.
0: Ja, dat is ook een heel werk waarschijnlijk. Hoe lang duurt dat zo'n clip opnemen? Dus
2: Een paar uur.
0: Toch?
2: Laten we zeggen een halve dag. Hè?
0: Dan moet je elke keer dat liedje meezingen. Zo.
2: Dan, je bent het telkens aan het meeperformen. Hè?
0: Ja, amai.
1: Een halve dag, zeg.
0: Dat
2: valt mee, want ik heb ooit al meegemaakt dat we een keer begonnen zijn, 's morgens vroeg tot 's avonds laat voor één nummer.
0: Amai.
2: Dat gebeurt soms ook wel, als je op verschillende locaties opneemt, maar nu is het op éénzelfde locatie opgenomen. Mm-hmm. Het is altijd
0: geluk. Ik vraag me dikwijls af, waar vind je de tijd nog? Optredens?
2: Ja.
0: De parasol?
2: Het is wel...
0: zaak nog, die andere zaak.
2: Het is spannend, maar je mag blij zijn als je allemaal die verschillende zaken kan combineren en je moet een doel hebben, dat je wakker wordt en dat je zegt, er staat heel veel op de planning vandaag en morgen en overmorgen en een dag nadien. En ik vind hier bijna geen gaatje om dat nog te doen. Zolang dat die mogelijkheden er zijn, dan mag je tevreden zijn, want er zijn bij heel veel mensen die vandaag of morgen wordt een dag donker.
1: Ja.
0: Ja.
2: En dat kan bij iedereen zijn. Want het is daarom dat we moeten genieten van elk moment. En over het nieuwe nummer gesproken. Want heel veel mensen gaan zich daarin herkennen.
1: Mm-hmm.
2: Want dat wordt nogal dikwijls een keer gezegd. Hè.
1: Ja.
2: Waar is die een tijd van vroeger?
1: Ja. Zeker, ja.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
0: Ik ben ongeveer midden in de 50 en ik zeg dat al. Waar is de tijd van vroeger? Bijvoorbeeld in het verkeer in de jaren 80. Geen problemen, geen processen, geen boetes.
2: Ja.
0: Allee.
2: Maar we moeten natuurlijk positief blijven, hè, want de social media is heel belangrijk. Ik post overlaatst eens over het nieuwe nummer. Waar zijn al die mooie jaren? En een jong meisje, die reageerde daarop... de mooiste moeten nog komen voor mij.
1: Ja.
2: Het is heel leuk en positief dat je, als je er zo over denkt. We moeten nog altijd onze positiviteit moeten we blijven behouden. Dus dat is altijd heel belangrijk dat we moeten positief uitkijken naar wat nog zal komen.
1: Ja.
2: Dat is misschien een idee voor een volgend nummer in plaats van waar zijn die mooie jaren.
1: Ja.
2: He? Wat moet er nog komen?
0: Wat brengt de toekomst?
2: Wat brengt de toekomst? Wat moet er nog komen?
0: Sociale media is goed voor het één ding, maar voor het andere ding, het slechte nieuws bereikt ons ook veel vroeger eigenlijk. Ja.
1: Ja.
2: Natuurlijk, je moet er proberen uit te geraken uit een elan van slecht nieuws en dat proberen om te zetten naar positiviteit.
0: Ja.
2: Want positiviteit maakt de mensen vrolijk en geen slecht nieuws natuurlijk. Moest ik een tv-zender kunnen creëren, zou ik alleen maar iets creëren al wat goed is.
0: Al wat goed is,
2: negativiteit, alleen maar positieve dingen mogen de ether op.
0: Ja, maar sociale media bijvoorbeeld, als er ik zeg nu een overlijdensbericht staat, dan zie je, ik weet niet hoeveel likes, of medeleven dat de mensen betuigen, veel reacties. En als je dan iets heel positiefs hebt, dan wordt er bijna niet op gereageerd. Dus mensen gaan sneller praten over het slechte nieuws ook, denk ik. Dus dat is een beetje ons naart, denk ik. Hè. Dus
2: ja, de kranten worden van overspoeld. Ja, wordt alleen maar alleen maar het slechte nieuws. Zijn de successen van vele media.
0: Inderdaad, ja. Ook, als er nu bijvoorbeeld vandaag is het rommelmarkt hier in Eldergem, dat is eigenlijk iets positiefs. Het is goed weer en staan hier over de 400 kramen trouwens en je kunt daar ook iets eten en drinken. Dus dat is iets positiefs. Ja. Maar als ik dan zeg, op de hoek is daar een woning afgebrand, dan is dat eigenlijk belangrijker voor sommige mensen dan die rommelmarkt.
1: Dat is enorm groot nieuws, precies. Ja. Maar ook op Facebook onder andere vind ik dat soms veel overdreven wordt. En echt waar. Ze schrijven over mensen dat ze gestorven zijn, maar eigenlijk klopt dat verhaal niet. Dat is een soort van, wel zeggen, media...
0: Veel fake nieuws.
2: Ja, er is heel veel fake nieuws.
0: Wat is er nog juist een dag van vandaag met die AI-toestanden? Ja. Ja, ik kan morgen ook een foto naast Elon Musk zetten. Dus ik ben erbij geweest bij Elon Musk. Voilà, ik sta er niet op de foto. Ja.
2: Maar, je kan het niet genoeg verwoorden. Waar zijn al die mooie jaren?
1: Ja,
0: we gaan ze draaien. En daarna gaan we onze winnaars meegeven. Ja. Hè.
1: Okay.
0: Dus je kan nog even bellen tijdens de plaats voor de kaarten.
1: 070-22-22-50. Ja. Heel vlug zijn.
0: Gratis barbecue en 4 heel goede artiesten op podium in Dancing Parasol. Morgen na de middag. Hè.
2: Ja.
0: En dit is de nieuwste van Danny de Rover. En waar zijn al die mooie jaren?
1: Ja.

0: Het is de prachtige nieuwe single van Danny de Rover, die nog altijd bij ons in de studio is. Waar zijn al die mooie jaren? En dat wordt onze cd-tip van de week vanaf morgen eigenlijk.
1: Ah, heel leuk te horen.
2: Fantastisch, ja. Dat nummer. Ik vind het gewoon fantastisch.
0: Dus ja. Om de twee uur ga je ongeveer, ja. Om de twee uur ga je die plaat hier horen bij Radio Pros op de radio.
2: Ja. Ja. Voilà.
0: We gaan aan Danny vragen om... We hebben ongeveer een 18 nummers, denk ik, hier genoteerd. Ja, ja. We hebben die allemaal genummerd van nummer 1 tot 18. En Danny, jij mag een nummertje kiezen.
2: Ja,
1: een van mijn favoriete getallen. Ik ga beginnen met nummer 7.
2: Ga hier even kijken. Hè.
0: Ja.
2: Dat is Sonja Heijvaart.
0: Ja. Voilà, Sonja Heijvaart. Jij hebt... Eén kaart gewonnen voor de barbecue. Ter waarde van €29 was of zo, denk ik.
1: Ja, en optredens. En we geven alles. Barbecue, optredens, allemaal morgen.
0: Dus als jij morgen langs gaat, ligt je kaart klaar aan de kassa.
2: Inderdaad.
0: En binnenkomen. Ja. En we gaan de tweede winnaar ook trekken, want de tijd is hier bijna om. We zitten er eigenlijk al over.
1: Nummer drie.
2: Dat is, hier
0: dat is toevallig ook op antenne geweest, denk ik.
2: Ja, Freddy Moons.
0: Freddy Moons, dat was de eerste beller, denk ik.
2: Ja, klopt.
1: De derde, nummer drie, de derde beller. Ja, Freddy Moons.
2: De derde
0: want zijn er maar twee op antenne geweest. De rest
1: is getrokken.
2: Ja, inderdaad.
1: Amai.
2: Ja.
1: Heeft geluk.
0: Voilà, Freddy, jij mag ook met één persoon gratis. En je kunt altijd iemand meebrengen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want dan betaal je nog maar de helft van de prijs. Dus we zien je waarschijnlijk morgen namiddag. Hè. Ga je mee, Etje? Ga je mee nog, barbecue eten?
2: Ik moet nog iets plannen. Maar. Ik kan alleen niet beslissen, hè, Peter?
0: Ja. Inderdaad, anders kom ik u halen. Hè. Dan gaan we mee als een tweeën. We laten de vrouwen achter. Danny, bedankt voor het langskomen in de studio. Ik zou zeggen nog heel veel succes met... Ja. De nieuwe plaats, maar ook met de komende platen en de komende optredens.
1: Ja, dankjewel. En de luisteraars van Radio Pros, Ik Voel Je Hart werd heel veel aangevraagd. Dus de nieuwe nu, waar zijn al die mooie jaren? Mensen, laat jullie los. Denk aan vroeger, denk aan nostalgie. En vraag het plaatje zoveel mogelijk aan.
2: Ja, zeker.
0: Denk aan de tijd van toen.
2: Voilà.
0: Toen was het allemaal beter.
2: Toen was het allemaal beter. Inderdaad,
1: Maar we moeten positief blijven. De zomer staat voor de deur en we moeten echt positief blijven.
0: Ja, en we gaan ons goed amuseren van de zomer. Hè. Er is een lap op geven. Zowel op de radio als op de optredens. En we zien misschien elkaar op onze kerstshow.
1: Misschien wel.
0: Ben je trouwens nog vrij 13 december?
1: Ik moet dat bekijken.
0: We gaan straks eens kijken.
2: Druk, hè, Danny.
0: Bedankt voor langs te komen, veel succes.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. En altijd ben ik er heel graag bij als er iets nieuws uitkomt voor Radio Pros.
0: Ja, en tot morgen op de barbecue.
1: Ja, ça va, tot morgen. Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Fijne zondag.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Je hoort Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
2: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen denken aan cocaïne in drinkwater, wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
1: Maar ook veranderende drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Jo Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In Torhout in West-Vlaanderen is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een trein, dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De man liep op dat moment met 2 vrienden langs de spoorlijn. Ze hoorden de aankomende trein niet. Thomas Baken van Infrabel.
3: Dit had veel erger kunnen zijn. Hier gaat het nu om 1 slachtoffer dat gelukkig niet levensgevaarlijk gewond is geraakt. Voor ons is dit nogmaals het signaal dat we volop moeten blijven inzetten op sensibiliseren en te wijzen op de gevaren van spoorlopen. Mensen duidelijk maken dat je niet op of over of naast de sporen mag lopen.
1: Op de trein zaten 22 reizigers. Zij werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Roeselaren en Brugge lag de rest van de avond stil. De dader van de schietpartij in de buurt van het Witte Huis in Washington was gekend bij de geheime dienst, dat meldt CNN. De man van 21 werd vorig jaar verschillende keren opgepakt, telkens nadat hij probeerde om een toegangsweg naar het Witte Huis te blokkeren. Mogelijk had hij mentale problemen. De man opende afgelopen nacht het vuur op agenten aan een controlepost. De schoten waren zelfs te horen tijdens een live interventie van een reporter die aan het Witte Huis stond.
4: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: De geheime dienst kon de man neerschieten. Hij overleed later in het ziekenhuis. En dan nog dit. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het 2e jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Je hoort weerman David de Heenouw.
5: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
1: In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Braschaat, scheen de zon het minste. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt. En het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Pros, goedemiddag.

Een heel fijne zondagmiddag, beste luisteraars bij Radio Pros. Wereldwijd via radiopros.be. Perry van Brakel blijft erbij op deze warme zondagmiddag tot 2 uur. Met Club B3, Het Leven Danst Sirtaki. Tot 16 over 12 uur. Bedankt Peter Schepens en Annette van Bever. En de mensen die op interview waren deze morgen. Het was een heel leuk en mooi programma meegenomen. Vanmorgen tussen 9 en 12 uur hier bij Radio Pros. We moesten een plaatje draaien voor Peter en Ed. En die groetjes kwamen vanwege ons Anneken. En zij vroeg de plaat aan van Paul Kless, featuring Bricks en Suavemente. Laten we maar een keer extra zomer vandaag op deze warme zondag, Sinkse zondag 24.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.nl.

0: Muziek van Pommelin Thijs en dat met Atlas. Moest een plaatje draaien speciaal voor Chris. En hij vroeg de plaat aan van Marco Borsato. En dat met Rood, die komt er nu meteen aan. Heel speciaal draaien we deze voor Chris. Goedemiddag. 5:30. Welkom middag radio met mij. Met Perry van Brakel nog tot 2:00. Deze zwoele, warme zondagnamiddag.
1: Door de haard gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Eerst speciaal gedraaid voor Chris deze plaat van Marco Borsato en dat met Rood. Molly belde zo net om een plaatje aan te vragen van Judy Butcher. Natuurlijk kan dat Molly bij Prost kan blijkbaar alles in verzoekprogramma's zoals deze hier in Middagradio ook. I Can't Be With You Tonight, geen speciaal voor jou Molly, daar is deze plaat. Judy Butcher. Nadien weer een verzoekje en die gaan we terug in de tijd naar de jaren 70 met Glen Campbell. Maar eerst deze wonderlijke mooie plaat van haar uit 86.

Heer speciaal voor Molly uit Aarschot gedraaid deze wonderlijke mooie slow uit 86 van Judy Butcher. Can't be with you tonight. Moest een plaatje draaien, heel speciaal voor Emma vanwege ons Anneke en Ed van Beveren. En zij vroegen de plaat aan van Bruno Mars en dat met APT Rosé. Goedemiddag allemaal. Welkom in de radio tot 2 uur.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele

Onze Vlaamse superdip voor deze week van Corina met Bandolero. Moest een plaatje draaien speciaal voor Mark en Christian uit Denderleeuw. Mocht er eentje wezen van Bobby Prins. Het gebeurde toen. Voor Mark en Christian deze uit Denderleeuw. Bobby Prins.

Op verzoek gedraaid deze van Bobby Prince. Het gebeurde toen. We gaan naar 1 uur toe, beste luisteraars, met Taco Putten on the Ritz uit 82. En Gloria Gaynor, First Be a Woman, brengt ons naar 1 uur toe. Tot straks in deel 2 van 1 naar 2, het laatste uur alweer van Middagradio. Tot straks even over 1 uur en de mededelingen en ook nog enkele verzoekjes na 1 uur. Dat is voor straks. Tot zo'n beetje even over 1. Tot straks.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Jouw muziek.
3: Jouw radio.
2: Middagradio met Perry van Brakel.

uit 1978, Agnetha, Frida Björn en Benny, de miljoenenformatie ABBA, dat met Summer Night City. We moesten een plaatje heel speciaal draaien voor Linda en Gerrit, mocht het plaatje wezen van Engelbert Humperdinck, My World of Il Mundo. Heel speciaal voor Gerrit en Linda, deze plaat op verzoek.

Pope Engelbert Humperdinck met My World. Il Mundo heeft speciaal voor Gerrit en Linda gedraaid, onze collega Gerrit de Groot. Moesten nog een plaatje draaien op verzoek, maar dat is voor straks. Eerst muziek van Amy MacDonald en Mr. Rock'n'Roll in Middagradio. Allemaal van harte welkom in deel 2. Het is 9 over 1. Voor de late eten zit je aan tafel. Eet u bijzonder smakelijk, beste vrienden. En nadien muziek van Meatloaf. You took the words right out of my mouth. Maar eerst Mr. Rock'n'Roll van Amy MacDonald.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Pros FM.

Muziek van Meatloaf in Middag Radio. You took the words right out of my mouth. Moesten we nog een plaatje draaien hier speciaal voor Corinne van Impe vanwege Stijn. En zij vroegen de plaat eigenlijk van Mark de Blander, maar die hebben helaas niet kunnen vinden. We draaien wel in de plaats een passend liedje voor dit zomerweertje. Willy Sommers, laat de zon in je hart op verzoek dus. En na die reclame, na de reclamebreek gaan we eens invliegen met Marco Schuitmaker, Engelbewaarder.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be. Jouw muziek, jouw radio. U luistert naar Perry van Brakel.
2: Radio Pros.

0: Heel wat tromgeloffen op deze warme zondagnamiddag van Marco Schuitmaker, Enger Bewaarder. Live in de Gerredome was dit opgenomen. Beste luisteraars, voor één keer op zondagnamiddag. Terug in de tijd gaan we met Erik van Nijgen. De herinnering die blijft. Tot 2 uur middag radio, 6 voor half 2. Met een temperatuurtje van een 30-tal graden al buiten momenteel is het bakken en braden. Dus naar de radio luisteren, buiten of binnen is de boodschap. Kies maar.
1: Nee, ik zal wel niet sterven, geen beroemdheid verwerven. Niemand sterft van een week.

World Without Love. En we gaan terug in de tijd naar 1974 met Jesse Green, Nice and Slow. Grote dikke nummer 1 in de jaren 70 met deze plaat. En nadien China Easton, 9 to 5. Lees deze klassieker van Jesse Green.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook

brengt professionele radioreclame met Pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Fantastische muziek uit de jaren 70 van The Babies, Isn't It Time? Moest een plaatje draaien hier speciaal van Ray Peterson met Corina Corina. Dat voor José uit Sint-Lieves houdt hem. Hier komt een gevraagde plaatje. Op verzoek dus Ray Peterson, Corina Corina. Corina.

Heel speciale verzoeken eruit voor José uit Sint-Lievenshout om deze plaat van Ray Peterson, een gouden oude plaat met Corina Corina. Is muziek van Sailor uit de jaren 70, 3x Girls, en je hebt mooie meisjes, Girls, Girls, Girls.

Gezegd dat een leuke plaat was van Sailor, deze met Girls, Girls, Girls. We handelen eruit voor vandaag op deze warme zondag namiddag 24 mei, Sinkse zondag, met de Bee Gees uit 77, More Than a Woman, Brotherhood of Man, Angelo en Bond zonder naam of BZM brengt ons naar 2 uur toe met Just an Illusion. Wat mij betreft graag tot volgende week zondag, dan ben ik er weer bij voor een nieuwe middagradio tussen 12 en 2. Tot volgende week zondag, beste vrienden, en geniet van je warme, zoele werkweek als er een werkweek komt. Het is morgen een vrijdag, Sinkse maandag. Tot volgende week zondag. Bye. En warme dag nog verder.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

Radio. Met Tros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

Een heel belangrijk punt dat deze man aanhaalde. Onze eerste plaat voor vandaag. Brian Ferry en Let's Stick Together. Vrienden, het is zondag en hier zijn we weer met de... Weekend Hit.

Een van de grootste disco-klassiekers die wel regelmatig hoort op de radio. Begin jaren 80, dit waren de Gibson Brothers en de Non-Stop Dance. Als je nu aan tafel zit, smakelijk eten!

Hij wordt de Nederlandse Elvis Presley genoemd. Deze bouke en I'm so hurt. Vrienden, dit zijn de weekendhits. En deze twee artiesten waren niet weg te denken ten tijde van 10 om te zien. Tezamen vormden ze een heel mooi duo. Hier zijn Sandra Kim en Luc Steno.

0: Ik ben je zij.
1: Binnenkort treden ze weer samen op deze Luc Steno en Sandra Kim en Bel me, schrijf me. Even terug naar 72 nu. Hier is Blue Haze.
2: Bos FM. De radio met

Origineel uit 1956 van de Platters en in 72 gecoverd door deze Blue Haze en Smoke Gets In Your Eyes. Dit is Roger Daltrey. Hij is een Britse rockzanger en acteur, vooral bekend als de leadzanger van The Who. Dit is een van zijn mooiste songs, Without Your Love.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

deze Marcia Hines werd vooral bekend als dame van de zachte disco. Uit 1979, Your Love Still Brings Me to My Knees. En dit is Shalamar. Het is een Amerikaanse soul, funk en disco groep die vooral populair was eind jaren 70 en begin jaren 80. Dit is een dikste hit. I can

Dit was tot vandaag de supertip van deze week. Corina en dat met Bandolero. Even terug naar Gent met deze bekendste band uit Gent. Gorky en Luc de Vos, die stierf in 2014. Dit is een van hun bekendste singles. Hier is Anja.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand. Van

Onze Belgische trots met Spaanse roots. Deze Belle Perez en El Mundo Bailando. Stan Ridgway is een Amerikaanse zanger, songwriter en componist. Vooral bekend als de oorspronkelijke leadzanger van The Wall of Voodoo. Met deze plaat scoorde hij een dikke nummer 1. Hier is hij met Camouflage.

in dit lied hoor je het geschreven van een Amerikaanse GI die heel snel naar huis wou, maar liever ginder bleef om zijn kameraden te beschermen. Deze Stan Ridgway maakt er een dikke hit van en dat met Camouflage. We gaan heel even naar Nederland nu met meneer nummer 1, André Hazes en Al Jouw Woorden.

Je hoort ze niet zo vaak meer op de radio. Dit waren Patti Smit en haar groep. Ze behoorden tot de pioniers van de punkrock en de alternatieve rock uit de jaren 70. Vrienden, we gaan deel 1 wat afsluiten van deze weekend hits. We komen zo meteen terug. Dit is nog een leuk meezingertje uit de jaren 70. Tot zometeen.

0: jau radio. Radio Pros activiteitenkalender. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.
4: Johnny Johnson.
5: Ik ben nog

0: We openden deel 2 met deze rare snuiters van de Army of Lovers en Israëlisme. Welkom in deel 2 van de
1: Weekend

En nog steeds zingt iedereen mee op deze plaat van Spring. Spring, Spring, heel de wereld in. Met deze plaat wordt absoluut ook meegezongen. Hier zijn Wim Soetaar en Charles van Domburg.

Sex Bomb is een populaire hit van Tom Jones uit 1999. Het nummer werd geproduceerd door de Duitse DJ en producer Musti. Dit was de Sex Bomb. En ik denk dat deze meneer genoeg heeft van seksbommen. Hier is nog een keer Marco Borsato en de dromen zijn bedrog.

Marco Borsato, die weer helemaal terug is. Dit was zijn eerste single en dromen zijn bedrog. En ik denk dat hij dat nu wel weet. Hier is Vlaanderens sympathiekste Willy Sommers en dromen van verre stranden.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

0: 30 tot 13 uur en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
3: Johnny Johnson,

Hij maakte maar één hit, maar wat voor een. Dit was Philippe Laville en Il tape sur des bamboux. Dit zijn Angela Groothuizen, Angela Kramers, Anita Helker, Esther Oosterbeek, Paddy Zomer en Ria Briefies. Oftewel de Dolly Dots met hun dikste hit uit 1981. Love me just a little bit more. Give me love.

Dit waren een van de bekendste meidengroepen uit Nederland, de Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. Kent u deze groep nog? Hier is Dr. Hook.

En dat hij mag rusten in vrede. Want verleden week overleed hij, de zanger van deze band, Dr. Hook, Ray Sawyer. En hier waren ze met A Little Bit More. Terug naar Frankrijk met Sejour Homme.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Melody MC is een Zweedse Eurodance rapper uit de jaren 90. Zijn echte naam is Kent Lundgren en hij werd vooral bekend met zijn energieke dancehits zoals deze Doom Da Doom. En dan nu de raarste plaat uit de jaren 80. U begrijpt wel wat ik bedoel.

Het blijft nog steeds een raadsel. Was het een man, was het een vrouw? Het blijft allemaal gelijk voor mij. Het was een hele dikke hit voor deze Amanda Lear en Follow Me. Terug naar eigen Belgeland. Hier is Danny Fabri.

honderden keren werd ze al gecoverd. Deze Daddy Fabri en Sweet Sweet Love. Vrienden, het is zondag en dan moeten we het ook wat rustig aandoen. En dat doen we met deze schitterende plaat van Whitney Houston.

en mooier eindigen dan met deze Whitney Houston. Konden we zeker niet. All the Band That I Need. Vrienden, dit was weer mijn programma De Weekend Hits op deze zondag. Zometeen veel plezier met alle komende collega's. Ik ben er graag weer bij morgen tussen 9 en 11 uur met de meezingers. Nog veel plezier met Pros en nog een fijn weekend.

Luister nu naar RadioPros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van RadioPros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Jouw radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Steeds meer mensen kopen een elektrische tweedehandswagen. Vorige maand werden er bijna 66% meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sectorfederatie Traxio. Je hoort Filip Rijland.
2: Dat komt eigenlijk omdat er heel veel wagens beginnen vrij te komen uit leasing. Enkele jaren geleden is daar de elektrificatie doorgeduwd. En nu zien we dat die wagens vrijkomen aan interessante prijzen, omdat er eigenlijk meer aanbod is dan vraag. En dus worden die wagens op de tweedehandsmarkt wel echt interessant voor particuliere klanten, maar ook voor bedrijven en zelfstandigen.
1: Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Op de R4 in Evergem in Oost-Vlaanderen is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. De man had een aantal stilstaande wagens niet opgemerkt en raakte hen in de flank. Daarop werd hij over betonblokken gecatapulteerd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt. In Vught in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zijn meer dan 160 gedetineerden geëvacueerd uit de gevangenis. Het gebeurde gisteravond nadat er brand uitbrak in een wasruimte. Daardoor was er ook even wateroverlast. De gevangenen werden overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer de gevangenis opnieuw gebruikt kan worden. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken, ook kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goedemiddag.

Hey, goedemiddag hier bij Radio Pros. We wonen vandaag met een nummer uit 1983. Tracy Ullman en Breakaway. Tijd zometeen voor mijn liefde die verleden week is gegaan. En Snowy White, My Bird of Paradise.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dit is
4: Radio Bros.
5: Hey!

0: zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Radio Plus. Jouw muziek, jouw radio.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pro's. Pro's, goeie avond.

zondag 24 mei bij Radio Pros. Even naar 17 uur. Wees van harte welkom. Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime. Zometeen maken we tijd voor Mieke. En liefde voor altijd. Het is

0: Ja, zeg maar, Tin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyproc, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Pas. Goeie avond.

radioprosten met David Bowie, Let's Dance. Kent u iets van moderne platen? Jawel, wij wel, uit de jaren 80. Deze Sherry Lady op de radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
2: In recreatiedomein De Nekker in Mechelen hebben redders een man uit het water gered. Hij was bewusteloos. Het gaat om een dertiger uit het Brusselse, vertelt Dirk van de Zande van de politie.
3: Omstreeks 3:30 zondagnamiddag hebben we melding gekregen dat er een man uit het water is gehaald door de redders die actief zijn in het provinciaal domein De Nekker. Zij zijn ook onmiddellijk met de reanimatie opgestart. De hulpdiensten zijn uiteraard onmiddellijk ook ter plaatse gekomen en hebben bijstand verleend. En de man is in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis.
2: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het Bondsparket start een onderzoek na de rellen, na de match tussen Standard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld, er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid en zelfs spelers werden aangevallen. 4 politieagenten raakten ook gewond. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto.
4: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
2: En dat is opvallend, want het ging nochtans wel om een risicomatch. 6 mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er verschillende reacties binnen op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin noemt het een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel hun club als het gerecht. Lorin Parijs, de CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit. Hij pleit voor een strengere voetbalwet. De Nederlandse politie heeft een Belgische man van 31 opgepakt na een massale vechtpartij in het centrum van Breda. Dat schrijven Nederlandse media. Hij zou zowel slachtoffer als dader zijn. Bij de vechtpartij waren een 40-tal mensen betrokken. Ze zouden met stoelen, glazen, kaarsen en wijnflessen gegooid hebben. De politie onderzoekt de zaak. In Ankara in Turkije is de politie binnengevallen op het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij van het land. De politie wou daar de partijleider verdrijven. Aanleiding was het vonnis van een rechter die oordeelde dat hij de verkiezingen in 2023 onterecht won. De rechter stelde ook een nieuwe leider aan. Het is allemaal een manier om de oppositie van de Turkse president Erdogan te verzwakken. Die won 2 jaar geleden de lokale verkiezingen en vormt zo een bedreiging voor Erdogan. Sport, een grote verrassing in de 15e etappe van de Ronde van Italië. De Noor Frederik Versneslavik won vanuit vroege vlucht. Hij haalt het voor de Italianen Mirko Maestri en Martin Marcellusi. De Fransman Paul Magnier won de sprint van het peloton en werd uiteindelijk 5e. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht daalt de temperatuur dan naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag is het koeler, maar het blijft wel zonnig.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Elke avond op Radio Pros.

0: Elke werkdag van 6 tot 8 avonds. Muziekmozaïek.
1: Gerrit de Groot voor Radio Pros.
2: I'm gonna get tough.

Als we aan de naam Billy Ocean denken, dan denken we vooral aan platen van de jaren 70. Maar dit kwam uit 1986. Deze When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. Zondag namiddag, het is 18 uur. Dat betekent dat we eventjes naartoe gaan. Naar heerlijke fijne platen voor jullie te spelen in het programma Muziekbon, zeg ik. Aan alle collega's die voor mij zaten... En dan zijn er toch wel enkele. Die hebben toch wel hun best gedaan om mooie platen te spelen voor jullie. En een mooi programma te maken, uiteraard. Op zondag namiddag kan het niet anders. En nu is het ondertussen zondagavond. Moest je aan tafel gaan, smakelijk eten. En wij zijn er tot en met 20 uur in jouw radio. Met nieuw werk. En daar ben ik wel fier op. Dit is Sergio en Sandy met de nieuwste single. Ready for the Summer. Dit is Touch of Joy. Van harte welkom.

Laat de handen zwaaien, laat de heupen zwaaien en Laura Lien zal daar het voorbeeld van geven. We feesten de hele nacht, het zou fantastisch kunnen natuurlijk, want je weet het is Pinksteren. Hè. Morgen is het Pinkstermaandag, kan je nog eens extra lang uitslapen, tenzij dat je morgen naar de zee gaat. Die mannetjes van de NMBS, die hebben geweldige veel treinen ingezet naar die geweldige badplaatsen. Naar de Pannen, naar Oostende, naar Blankenbergen. Het zijn allemaal mogelijkheden dat je de trein kan pakken en dat je daar goed op veilige manier kan geraken. Dus ik dacht dat 24 treinen per dag extra waren. Extra, hè. En dan de andere treinen die nog gewoon rijden. Dus als je aan een dag van zee niet geraakt, moet je op wel opletten. Als je gaat zwemmen, moet je niet direct patat dat water induiken, want het water is nogal fris. Het is wel buiten rond de 30 graden, maar dat wil niks zeggen. Dat water is nog fris. Het is nog geen volle bak zomers. Dus moet je daar wel even mee opletten. Laat het water aan je lichaam een beetje wennen, zodanig dat je niet verschiet en dat je geen hartinfarct zou kunnen krijgen. Want dat is een mogelijkheid. Hè. Houd dat voor rekening. Enfin, dit is, je bent gewaarschuwd en een gewaarschuwd man is er twee waard. Ook heel veel drinken en natuurlijk goed insmeren, want de eerste zon die zo warm is, daar kun je wel later aan verrassen natuurlijk. Hè. Niet verrassen, dat is bij 2R, moet je zeker niet doen. Dit zijn de Eagles en de New Kid in Town.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

De lekkere disco-vibes hier op Radio Plus is altijd wel lekker, hè? Ik vind dat zo'n heerlijke plaat, deze van Chic en Lovefreak. Voilà, beste vrienden, wat heb ik voor jou klaarstaan? Ik kan een keer kijken wat er nog in de lijst staat. We gaan zo'n klein beetje naar de zomervibes en dan krijgen we een geweldige plaat van K3 die in een Engelstalige versie is gebracht door Laura Tersoe. Gaan we zo meteen spelen, maar eerst spelen we deze van George Michael. Dan zitten we terug midden in de jaren 80 en dan kunnen we toch nog wel eens genieten van dit kort plaatje. Het is eigenlijk wel maar een kort plaatje. Hè? Dit is Fate van onze Mr. George Michael. Fijn dat je luistert naar Radio Pros. Goedemiddag of goedenavond. Het is eigenlijk wel een goede avond, want het is rond 6:30 tot bijna.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Luister nu naar Radio Pro's via radiopros.be.
4: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pro's via Google Play of de Apple Play Store.
3: Maar ook via FM 88.

I love you just the way you are. De geweldige plaat van Mr. Barry White. Het hoeft niet altijd de first or last, maar everything te zijn. Het is 19 uur gepasseerd, ofwel 7 uur avondtijd. Ik weet niet wat jij gaat doen, maar wij zijn lekker aan het genieten van dit mooie muziekjes. En dan ook wel van dit programma. Het programma is nog altijd Muziekmozaïek. En dat op zondagavond gepresenteerd door Gerrit de Groot. Beste vrienden, ik heb voor jou een plaat klaarstaan. Niet met Jordan niet, maar wel dezelfde groep met een ander liedje. I Won't Let You Go. Dit zijn de Bluesbusters. Goedenavond.

Don't You Want Me Baby. Ja, als je mij echt niet zou willen als presentator, dan kan je even stappen naar een ander radiostation. En dat radiostation is bijvoorbeeld Radio Prost Non-Stop ofwel Radio Prost Dance. Dat is ook wel een mogelijkheid, daar kan je ook altijd naar luisteren. Programma's in de week zijn allemaal leuke programma's natuurlijk. De ochtendshow wordt gepresenteerd. De geweldige middagradio. We hebben dan ook Ding Dong Yo. We hebben dan ook nog geweldig onze fijne Johnny Johnson op maandag en woensdag en zo. We hebben de sfeermakers, we hebben de siesta en we hebben natuurlijk Hits in de Spits dat door mij zelf wordt gepresenteerd. Dus Radio Prost is er altijd 7 dagen op 7 en 24 op 24 en van 7 is morgens ook wel live radio. Dit is dan weer geweldige gitaargeluid. Liedgitaar kan er gespeeld worden. We gaan Nederlandstalig spelen. Met een geweldige rocker eigenlijk, hè. The Scene. De zanger is er al een tijdje van overleden, maar zijn muziek is onsterfelijk. Iedereen is van de wereld.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Jouw muziek, jouw radio.

Deze meneer maakte toch ook wel geweldige platen. Hij kon drummen en kon zingen. Hij had een groepje en hij ging solo. Hij maakte ook een geweldig duetje natuurlijk. Maar dit was nog eventjes van zijn mooiste ballades. A Groovy Kind of Love. Daarvoor had je ook nog Ed Sheeran met Azizan. Maar ik heb ook nu een geweldige plaat voor jullie klaarstaan. Dit is ook Nederlandstalig, jongens. Komt alweer uit de jaren 80. Komt uit Nederland. Ze noemde zichzelf een toontje lager. Maar ze hebben toch wel stiekem met je gedanst.

0: Lekkere dansmoves met deze van Rick James en Crow. Ik weet het, het is zondag weliswaar. Maar op dit uur van een dag of zondag kan je nog wel eens genieten. Terwijl dat je misschien bezig bent met je avondeten, draai ik voor jou de beste platen. Ik heb Elvis Presley voor jou klaarstaan met een geweldige plaat. Je moet er maar op komen om het nog eens te draaien. Dit is My Boy.
1: You're sleeping, son, I know, but really this can't work.

One Night With You. En wat is nou de link tussen Matt en Elvis Presley? Wel, ze hebben allebei dezelfde plaat gemaakt. One Night With You komt uit 1975 van de formatie Matt. En maar Elvis Presley, die heeft dat ook wel gezongen. Dus zo zie je maar dat het allemaal kan en dat er gewoonweg een muzikale link is tussen twee groepen of zangers, zangeressen. Zo zeer simpel kan het zijn. Mr. Rock'n'Roll, dat is nu eventjes een geweldige andere plaat van begin jaren 2000. Komt deze Amy MacDonald nog eventjes, de opvolger van This Is Alive. Wij gaan hem nog eens draaien. Dan gaan we nog eens lekker meegenieten en lekker meezingen als je dat wilt. Dit is Mr. Rock'n'Roll. Goedenavond en welkom. Fijn dat je luistert naar Radio Prost. Mijn naam is Gerrit de Groot.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 23 mei, DJ P

Daar straks hebben we in het eerste gedeelte dat plaatje eigenlijk vergeten. Dus ik heb het nu nog eens goed gemaakt. Want morgen vroeg om 7 uur heb je ook alweer een nieuwe supertip. En dit was de supertip van deze week. Het is één keer van de laatste keren dat je hem hoort. Dat wil niet zeggen dat we dat plaatje nooit meer spelen. Nee, in de komende programma's kan dat zeker en vast nog wel eens terugkomen. Bandolero was nog even de plaat van onze Corina. De supertip van deze week. Morgen is er dus een nieuwe. Dan is het nu tijd geworden voor weer een nieuwe single. Nieuwe platen, Nederlandstalig, Engelstalig, we draaien ze allemaal. Dit is de nieuwe single van ons Sineke. Ik doe wat ik wil. Voilà, zo simpel kan het zijn.

I'm your setting swite and now is the time dat wij gaan afscheid nemen. Je hoddeling is Jimmy James en de Vagabonds. Wat heb ik voor jou nog klaarstaan? Als het goed zit, draai ik nog wel Summer Jam van Underdog Project. Maar nu gaan we afscheid nemen met deze fijne, dat is Mr. Wine Ferry. Wine Ferry was de liedzanger van Waxy Music. Wij gaan hem nog eens draaien, helemaal solo met Slave to Love. Beste vrienden, bedankt voor het luisteren. Bedankt om er weer aan bij te zijn voor al hetgeen, het goede en het kwade dat ik voor jou kon doen. Ik ben er morgen weer tussen 16 en 18 uur voor een hits in de spits. Wat mij betreft slaap wel, graag tot

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Radio Bros. Jouw muziek, jouw radio.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulette. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

0: activiteitenkalender. De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek. Jouw raad.

0: 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht.
1: Welkom bij Pro FM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.

0: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pas, goeie avond.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon lodgen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Radio Pros. Goeie avond.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Pros FM.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Een galaavond voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Mignolet kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden ook een erehaag. Morgen vieren de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt zo de voorrondes van de Europa League. De man die vanmiddag bewusteloos uit het water werd gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen is nog altijd kritiek. Het gaat om een dertiger uit Brussel. Ook de omstandigheden blijven erg onduidelijk, zegt journaliste Anne Vroom.
2: Kon die man niet zwemmen? Dat is een mogelijkheid. Ook al is die 30 jaar, niet iedereen zwemt even goed. Was die man onwel geworden? Ook een mogelijkheid. Het kan ook zijn dat het een gevolg is van een koude shock. Misschien was die man aan het zwemmen in het diepe gedeelte. We weten dat eigenlijk niet. Dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek.
1: Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem.
3: The United States and Belgium stand together in NATO and together normally, working side by side to promote peace, security and prosperity.
1: De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land, onder meer over het gerechtelijk onderzoek over de Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuit-Lande is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al gekend bij het gerecht voor zedenfeiten en ook verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. En Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen vannacht op Kiev. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm, veel zon ook, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Jouw muziek, jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.